0: nieuws.
1: Goedemorgen. In Zuid-Spanje zijn nog twee Belgen omgekomen bij de zware bosbranden. Drie in totaal dus. De Spaanse overheden identificeerden gisteravond nog een vrouw van 66 en een man van 68. Journaliste Eva Peters is in Spanje.
2: Het gaat om een gepensioneerd echtpaar. Zij waren ook al sinds donderdagavond vermist. Hun kinderen konden geen contact meer leggen met hen. En het is dankzij het DNA-materiaal dat ze nu dus officieel hebben kunnen vaststellen dat die mensen helaas overleden zijn.
1: In totaal kwamen bij de bosbranden in de provincie Almeria al 13 mensen om. 8 gewonden liggen nog in het ziekenhuis. En de natuurbrand in het bos van Fontainebleau in de buurt van Parijs is intussen verder uitgebreid. Sinds zondagavond is al meer dan 1300 hectare natuur daar verwoest. 600 brandweermensen proberen het vuur te blussen. Er zijn ook blusvliegtuigen ingezet. Mogelijk werd de brand aangestoken. De politie pakte daar al 2 mensen voor op. In ons land breidt het oppompverbod in Oost-Vlaanderen uit, dat meldt de gouverneur. Er mag nu al op 85 plaatsen geen water meer uit grachten op of onbevaarbare waterlopen gehaald worden. Uiteraard door de droogte, want het waterpeil blijft maar zakken. Voor drinkwater zijn er voorlopig geen beperkingen. De provincie vraagt wel om zuinig te zijn. Afwisselend zon en wolken vandaag, lokaal tot 34 graden. Morgen en donderdag hetzelfde weer. Vrijdag en zaterdag kans op regen en onweersbuien. Het blijft wel warm bij zo'n 27 graden.

0: mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
1: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
0: Nee, schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
1: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
0: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
1: 500?
0: Schatje, dat is 25 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's?
0: Sssst, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
1: Allee jong, gracias Kate.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Hé hey maat, zot word ik jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie. Oh, ik zie het nu meer zitten.
4: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè?
3: Ja, ik weet het.
4: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buitenterras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
3: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
4: Ha ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
3: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.

0: Hallo, Key to Party, kan ik u helpen?
1: Yes, I speak a bit English, yes.
0: Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor ons. Yes, for parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
2: Zeg, en do you or your friends want to work here? Send us een mailtje, nee?
3: Later, als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
4: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
5: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
6: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
0: Hallo met Atilex.
7: Ik ben op zoek naar een kabel.
0: Ah, kabel. En wat voor een kabel? Aardingskabel, brandkabel, voedingskabel, installatiedraad?
7: Nu ben ik de draad kwijt.
0: Dat kan gebeuren. Check ons assortiment op atilex.be.
6: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
8: Sa, zie je al een keer naar Famiflora geweest?
9: Famiflora, het grootste tuincentrum van België. Alles voor huis, tuin en dier aan heel lage prijzen.
10: Famiflora.
9: In Moeskroen en de pannen.
8: Minder varen dan dat je peest en alle dagen open.
11: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
12: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be, ook voor chiptuning.
13: Amai, jij ziet er goed uit.
14: Amai, jong toch. Ik zit kikkels aan in de buttlucht, hè. Werk ik bij Varrobice Panels, met de kroon en boven het dak. Maar zeg, bij Varrobice Panels zoeken ze in feite nog mensen, lek of hij, hè. Mensen die liever een naam dragen dan een plastron, met goesten en die niet benauwd zijn van doorten.
13: Varrobice Panels?
14: Dat is zeker dat maatje. Lustert, gastjes. Een goeie tip van MC Drummer, hè. Alle dagen leuten en in de verse lucht, hè. Ah wel, misschien moet je bij Varrobice Panels komen werken. Varrobicepanels.be. Wunder en werk voor hier.

0: Dit is Top.
1: De maandag die heb je overleefd en nu trotseren we samen de dinsdag naar de Top Headlines. Het is 7 uur, Julie Isabeau.
2: Goedemorgen. In Zuid-Spanje zijn zeker 3 Belgen omgekomen bij de zware bosbranden. 1 Belg van 63, dat wisten we al. En de Spaanse overheden identificeerde gisteravond ook nog een Belgische vrouw van 66 en een man van 68. Journaliste Eva Peters vanuit Spanje.
3: Het gaat om een gepensioneerd echtpaar. Zij waren ook al sinds donderdagavond vermist. Hun kinderen konden geen contact meer leggen met hen. En het is dankzij het DNA-materiaal dat ze nu dus officieel hebben kunnen vaststellen dat die mensen helaas overleden zijn.
2: In totaal kwamen bij de Spaanse bosbranden al 13 mensen om. 3 lichamen moeten nog geïdentificeerd worden. De natuurbrand in het bos van Fontainebleau in de buurt van Parijs blijft intussen verder uitbreiden. Sinds zondagavond is al meer dan 1300 hectare natuur daar verwoest. 600 brandweermensen proberen het vuur te blussen, ook met blusvliegtuigen. Het vuur is mogelijk aangestoken, 2 mensen zijn daarvoor opgepakt. Voor de 3e dag op rij heeft de VS Iran aangevallen. Het reageert zo op de Iraanse aanvallen op schepen in de zeestraat van Hormuz. Daar zijn 2 olietankers aangevallen met kruisraketten. De Amerikaanse president Trump kondigde ook aan dat hij geen Iraanse schepen meer wil doorlaten in die straat. En dat andere landen 20% tol moeten betalen om beschermd te worden. Iran en de VS sloten nogthans een vredesakkoord, maar daar lijkt niets meer van over te schieten. Vanaf nu kan je ook Bpost pakjesautomaten huren als kluisje om er persoonlijke spullen te stockeren. Voor minimaal 4 uur en maximaal 2 dagen. En het kan voorlopig enkel waar er zeker voldoende capaciteit is, zegt Bpost. Mathieu Goedefrouw.
4: Dat zijn 400 B-boxen aan de kust en in de grote steden, omdat we denken dat daar het grootste potentieel is voor deze nieuwe functie. Dat kan bijzonder handig zijn, bijvoorbeeld wanneer je aan het shoppen bent in de stad en je hebt extra veel shoppingbags bij. Of je wil je persoonlijke spulje, zoals je telefoon, achterlaten wanneer je gaat zwemmen aan de kust bijvoorbeeld.
2: Bpost kan er ook iets mee verdienen natuurlijk. De kostprijs hangt af van de grootte van het kluisje. In Houthale Helchteren in Limburg zijn 3 mensen opgepakt na een schietpartij. 2 van hen raakten gewond en liggen in het ziekenhuis, maar zijn niet in levensgevaar. Mogelijk liep een ruzie tussen buren of binnen een familie uit de hand en er is daarbij geschoten. Het parket onderzoekt dat nog. En de Belgian Lions, onze nationale basketbalmannen, moeten een nieuwe bondscoach zoeken. De samenwerking met de Fransman Julien Mahé is stopgezet al na 8 maanden. Mahé vindt zelf dat hij zich te weinig vrij kan maken voor de Lions. Het is nog niet duidelijk wie hem zal opvolgen. Afwisselend zon en wolken vandaag. Het wordt lokaal tot 34 graden. Morgen en donderdag hetzelfde weer. Vrijdag dan kans op regen en onweersbuien. Vanaf zaterdag alweer droger en iets minder warm rond 27 graden.
1: Eén plek waar je meer dan 10 minuten verliest is het geval de E17 richting Sint-Niklaas. Komt door een ongeval met een vrachtwagen in Waastmünster. Je bent 3 kwartier langer onderweg vanaf Beervelde. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je dan niet meer dan die 10 minuten.
0: Dit is Top. Brian Loufrimo.
1: Met vandaag op de aanwezigheidslijst Shakira, Martin Garrix en Jonas Blue. Allemaal voor Nade Bausa en Magnetic. Hey, goedemorgen.

0: is vandaag 14 juli. Dinsdag 14 juli. 14 juillet. Ja, maar dat gaat niet goed. Enfin, het is de Franse feestdag. En net vanavond speelt Frankrijk zijn halve finale tegen Spanje op het wereldkampioenschap voetbal. Ja. Ik wens ze echt heel veel succes. Al zou ik het toch leuker vinden mocht Spanje winnen vanavond. En bij uitbreiding zelfs wereldkampioen worden. Want dan zijn wij eruit geknikkerd door de winnaar van het WK. Door de wereldkampioen. En dat klinkt toch net een klein beetje leuker dan we zijn verloren tegen Spanje. Ik vind dat. Je maakt vandaag ook weer kans op een van onze duo-tickets op het Ik Verveel Mij-rad. Dus als je vandaag het Ik Verveel Mij-alarm weer hoort voorbij komen, stuur je opnieuw razendsnel Ik Verveel Mij door naar de studio via de Top Radio BE-app. Al kan je dat nu ook al doen met een simpele goeiemorgen.
1: De Zomerwekker.
0: Want ik ben weer op zoek naar een gloednieuwe zomerwekker. Elke ochtend zoek ik een nieuwe topluisteraar die onze natie wilt ontwaken. Mag dat doen met een goed verhaal, maar vooral met een zeer goed nummer. Dus heb jij een nummer in je hoofd waarvan je denkt, potmondendomme, ah wel ja, dat is goed. Daarmee kan ik Vlaanderen wakker krijgen. Dan ben je meer dan welkom in de Top Radio BE app. Dan bel ik je misschien wel op en dan hoor je jouw favoriete track zo meteen.

0: Kijk, er zit toch al een klein beetje Frans in deze Shakira en Burna Boy met Dai Dai. De Allee Allee, dat is in principe Frans, toch? Ja, kijk.
1: De Zomerwekker.
0: Het is vandaag 14 juillet, 14 juli, de Franse feestdag. En iets zegt mij dat de Zomerwekker van vanochtend dat een klein beetje gaat beïnvloeden. Andy uit Lessen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jij bent eigenlijk een Vlaamse Waal.
2: Ja, inderdaad.
0: Ja, je stuurt in de Topradio BE-app dat je je een beetje aangesloten voelt bij Frankrijk. Vertel waarom, hoe zit dat?
2: Ja, het is ook niet ver om naartoe te rijden. En Frankrijk is een schoon land. Voilà. Natuur de Frans.
0: Dat is zo. Dat is zo volop bezig. Ben je het een beetje aan het volgen?
2: Ja, ja, inderdaad.
0: Ja, fantastisch.
2: Ook hier en toe mijn wedstrijd via Sporza, dus.
0: Is het waar?
2: Ja.
0: Ah, leuk. Cool. Super, alright. Welke track kan ik voor je draaien op deze 14 juillet?
2: David Guetta, de Fransman.
0: De David, dat is ongelooflijk. Ja, je bent fan?
2: Titanium. Ja, ja, inderdaad.
0: Ga je naar Zeebrugge, want hij treedt daarop volgende maand?
2: Nee.
0: Ik zag dat er nogthans nog ticketjes waren. Misschien moet je toch maar eens overwegen als je fan bent.
2: Ja, ja.
0: Andy, super. Heb je een zware werkdag voor de boeg?
2: Ja, ik altijd een dag en de warmte dus.
0: Kijk, voilà. Ik ga u heel veel succes wensen en ik ben er zeker van dat deze David Guetta en Sia het net wat draaglijker gaan maken voor jou. Titanium, Andy, salut!
2: Salut!

0: Kom, hoor je zo meteen.
1: Lotto is op zoek naar voeten.
2: Hé? Voeten?
1: Die graag op grote voet leven.
2: Graag.
3: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
1: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
4: En na het eten, Rob.
1: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 9.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
5: Hé, hey, maat. Zot word ik, jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
6: Ja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
5: Ja, ik weet het.
6: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de shop tot de vloer, tot zelfs buiten terras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
5: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
6: Ha ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
5: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.

0: de ochtend van Top met Jugel dus en Jamaican Bam Bam. Klein funny feitje, ik was zaterdagavond nog best laat onderweg eigenlijk. Ik dacht zelfs dat het al na middernacht was uit mijn hoofd. En ik reed door onze hoofdstad, door Brussel zo, rond het Atomium en zo. En ik zag nog controleurs van de lijn aan het werk. En ik dacht bij mezelf, potverdekken, nu nog. Maar die gaan veel volpakken. Dat dacht ik. Zo rond middernacht. Wat is daarvan het nut? En wat lees ik vanochtend in de krant?
1: Dit moet je weten voor je aan je dag begint.
0: Ja, de lijn controleert de laatste jaren veel strenger op zwart rijden. Dat is natuurlijk al langer geweten. Maar nu blijkt dat de lijn echt met een groot probleem zit. Want vorig jaar werden er ruim voor 16 miljoen euro aan boetes uitgeschreven. Ik herhaal, 16 miljoen euro aan boetes. Alleen, en nu komt het probleem, is slechts iets meer dan de helft van die boetes ook effectief betaald. Ja, na ongeveer 3 jaar loopt het op tot zo'n 70%, maar die overige 30% die blijft gewoon onbetaald en verjaart na 5 jaar. Dus dat geld ziet de lijn nooit. Volgens de lijn komt dat omdat sommige mensen hun boete aanvechten, in schijven afbetalen of simpelweg ja, gewoon geen geld hebben om te betalen. Ook foutieve adresgegevens of mensen die naar het buitenland verhuisd zijn, maken het moeilijk om die boetes te gaan innen. De lijn benadrukt wel dat ze alles doet om het geld alsnog te recupereren. En dat snap ik, onder meer via deurwaarders en zo. En dat is logisch, want de Vlaamse regering rekent op 30 miljoen euro extra inkomsten uit die boetes. Ja, en als dat geld dan niet binnenkomt, ja, dan moet ik je niet vertellen dat je een boekhoudkundig probleem hebt natuurlijk. Ja, stront aan de knikker voor de lijn, dat is zeker. Dit is Booty Love in de ochtend van Top.

0: Zometeen in de ochtend van Top een verhaal dat misschien ook wel voor jou een beetje rust kan brengen deze zomer. Eerst op verkeer met maar één plek waar je meer dan 10 minuten verliest, is het geval op de E17 richting Sint-Niklaas. Daar gebeurde vanochtend nog een ongeval met een vrachtwagen. Maar goed nieuws, want de problemen lijken op te lossen. Je verliest nog een kwartiertje tussen Beervelde en Lokeren. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar niet meer dan 10 minuten.
1: Brian Loufrimont.

0: ik las toch iets opvallend vanochtend in de krant, moet ik je toegeven. Mijn mond viel zowaar open toen ik het zag.
1: De ochtend van Top.
0: Ja, we mogen ons eigenlijk een beetje vaker vervelen. Dat lees ik in het laatste nieuws. Tegenwoordig vullen we elk vrij moment op met onze smartphone, met Instagram of TikTok of met iets anders. Nuttigs, weet je wel. En daardoor krijgen onze hersenen eigenlijk bijna nooit nog rust. Dus het is iets wat we vaker moeten doen, volgens de krant. De boodschap is, als je even niks doet, beginnen je hersenen vanzelf te dagdromen. En dan ontstaan vaak creatieve ideeën, denk je na over wat je echt voelt of wat je wilt en op die manier kan je dan stress gaan verminderen. Er staat een psycholoog in de krant en hij vindt ook dat kinderen moeten leren omgaan met verveling in plaats van meteen een tablet of een scherm erbij te pakken zodra ze zich vervelen. Op die manier ontwikkelen ze vaardigheden waar ze later iets aan hebben, zegt hij. Kort samengevat, een beetje verveling is dus geen tijdverlies, maar goed voor je creativiteit, je focus en je mentale gezondheid. Ja, een beetje vervelen, dat is goed, maar iets te veel, dat is niet goed.
2: Ik verveel mij.
0: En daarom geven wij elke zomer lang plezante duo-tickets weg in de ochtend van Top. Een digitaal Ik Verveel Mij rad staat hier. En als je het Ik Verveel Mij alarm hoort voorbij komen, dan stuur je Ik Verveel Mij in via de Topradio BE-app. Doe je dat en bel ik je op, dan ben je eigenlijk al zeker van je winst. Dan win je sowieso één van de vier leuke duo-tickets op dat Ik Verveel Mij rad. En vandaag zijn dat Jump Sky, Bobby Jaanland, Technopolis of Saunatopia. Dus aan ontspanning zeker geen gebrek. Het enige wat je moet doen vandaag is dus dat Ik Verveel Mij alarm spotten. Dat is eigenlijk de enige job die er vandaag iets toe doet. Zometeen in de ochtend van Top. Offenbach en Miles Away.

0: Ik zag al een berichtje binnenkomen van Christophe uit Herk de Stad. Ik verveel mij, zegt hij. Ja, je moet natuurlijk wel wachten op dat ik verveel mij alarm, Christophe, om kans te maken op zo'n duo-ticket. Maar kijk, iets in mij zegt dat je niet heel lang meer moet wachten. Dus houd het op, Radio BE-app al maar klaar.
1: Zoetje, we hadden toch tegels gezegd?
2: Maar nee, ik wil parket.
1: Tegels.
2: Weet je wat? Laten we beginnen met de shop.
1: Goed idee.
2: Over de beste shop valt niet te discussiëren.
1: Vraag je offerte bij De Koning Shop en Isolatie.
2: Check isolatievloer.be.
3: Hey, mechanieker. Wil je sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz? Bij Coles staan een goede werksfeer, topverloning en klanttevredenheid centraal. Solliciteer nu op coolsjabbeke.be en word deel van ons team.
4: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswagenherrichting. Wie de recht nieuw camionetten in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch ingedeeld. Moduvan. Wie er maakt je camionetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
5: Je kiest zorgvuldig je vloer en je meubels. Waarom dan zomaar een deur kiezen? Ontwerp jouw stijlvolle glasdeur op maat. Met staal of eik. Met de handige configurator op glasdeurenonline.be.
6: Voor jouw droominterieur. Glasdeurenonline.be.
4: Allee, serieus. Moduvan. Wie er maakt je kabinetten een zak slimmer. Pardon.

0: Get Better Than This, daar ben ik nog niet zo zeker van. En zeker als je het Ik Verveel Mij alarm zo net gespot hebt, ja, dan denk ik dat jouw dag best goed komt.
1: Het Ik Verveel Mij alarm!
0: Zeker als je Niels uit Halle bent. Niels, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoi, jij bent net aangekomen op je werk, dus jij bent klaar voor een nieuwe werkdag. Wat doe je van werk?
2: Ik ben projectmanager bij Siemens.
0: Oké, wat doe je dan zoal? Ben ik benieuwd.
2: Dat begint eigenlijk met de offertes op te stellen voor nieuwe frequenties aan te bieden bij mijn klant. En eens dat besteld is, dan volg ik dat project van A tot Z helemaal op tot wanneer dat opgeleverd wordt.
0: Ah ja, voilà. Kijk, dus veel, dat hoor ik. Alright. Kan ik jouw dag een beetje plezanter maken met een duo-ticket, Niels? Wat denk je?
2: Zeker en vast.
0: Kijk, voilà. Vandaag op ons Ik Verveel Mij dat Jumpsky, Bobbejaanland, Technopolis of Saunatopia. Wat is jouw voorkeur?
2: Toch wel Jumpsky.
0: Jumpsky, alright, super. Kijk, we gaan het samen ontdekken. Ik geef een ruk aan het rad. Mag dat een flinke of een zachte draai zijn? Zeg het eens.
2: Een flinke draai.
0: Een flinke draai. Daar gaan we. 3 en een 2 en een 1. Ja!
3: Wow, dat is goed.
0: Ga jij springen? Of zal het toch iets anders worden? Ja, ik hoop oprecht dat je... ook blij bent met een duo-ticket voor Technopolis, Niels?
2: Dat is ook plezant.
0: Ah, kijk,
2: dan gaan we naar Technopolis.
0: Kijk, fantastisch. Dan gaan we je daar naartoe sturen. Wie zou je meenemen?
2: Mijn vriendin.
0: Jouw vriendin, daar heb je groot gelijk in. Kijk, fijne werkdag en werkse vriend. Salut, hè.
1: Een bezoek aan een pretpark of een weekendje weg, zolang je maar geniet. De mooiste herinneringen boek je op leukste-tickets.be.

straks in de ochtend van Top, na de Top Headlines, neem ik je mee richting Middelkerke. Want daar staat vanavond weer wat te gebeuren. Ja. En dan heb ik het over een tv-programma dat je sowieso kent. En het is met een 10. Maar goed, zometeen veel meer daarover na Jonas Blue en Rise.

0: Het is ruim 8 uur. Julie Isabeau heeft de top headlines voor jou. Julie, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De weg richting het zuiden van Frankrijk blijft vandaag en morgen dicht. Tussen Parijs en Dijon is de autoroute du Soleil in beide richtingen toe. Dat meldt de snelweg uitbater. Door de natuurbrand in het bos van Fontainebleau in de buurt van Parijs. Die brand blijft maar verder uitbreiden. 600 brandweermensen proberen het vuur daar te blussen. Vermoedelijk is het aangestoken. 2 mensen zijn daarvoor opgepakt. En bij de zware bosbranden in Zuid-Spanje zijn zeker 3 Belgen omgekomen. 1 Belg van 63, dat wisten we al. En de Spaanse overheid identificeerde gisteravond ook een Belgische vrouw van 66 en een man van 68. Journaliste Eva Peters is voor ons in Spanje.
2: Het gaat om een gepensioneerd echtpaar. Zij waren ook al sinds donderdagavond vermist. Hun kinderen konden geen contact meer leggen met hen. En het is dankzij het DNA-materiaal dat ze nu dus officieel hebben kunnen vaststellen dat die mensen helaas overleden zijn.
1: In totaal kwamen bij de Spaanse bosbranden al 13 mensen om. 3 lichamen moeten nog geïdentificeerd worden. En voor de derde dag op rij vallen de VS en Iran elkaar stevig aan. De VS heeft Iran aangevallen in de hoop de aanvallen in de zeestraat van Hormuz te verminderen. Daar is vannacht nog een dode gevallen toen Iran 2 olietankers heeft aangevallen met kruisraketten. Amerikaans president Trump kondigt ook aan dat hij daar geen Iraanse schepen meer wil doorlaten en dat andere landen 20% tol moeten betalen. Ons land is niet voldoende voorbereid op overstromingen. Dat is de conclusie van het Centrum voor Risicobeoordeling van Klimaatverandering, exact 5 jaar na de zware overstromingen in Wallonië. Er zijn toen 39 mensen overleden. Ons land heeft sindsdien wel maatregelen genomen om gelijkaardige crisissen te vermijden. Oevers versterken bijvoorbeeld en crisisteams voorzien. Maar die maatregelen volstaan voorlopig niet en ze komen vooral te traag. Vanaf nu kan je ook Bpost pakjesautomaten huren als kluisje. Om er persoonlijke spullen te stockeren voor minimaal 4 uur en maximaal 2 dagen. En het kan voorlopig enkel waar er zeker voldoende capaciteit is, zegt Mathieu Goedevrouw van Bpost.
3: Dat zijn 400 B-boxen aan de kust en in de grote steden, omdat we denken dat daar het grootste potentieel is voor deze nieuwe functie. Dat kan bijzonder handig zijn, bijvoorbeeld wanneer je aan het shoppen bent in de stad en je hebt extra veel shoppingbags bij, of je wil je persoonlijke spulletjes zoals je telefoon achterlaten wanneer je gaat zwemmen aan de kust bijvoorbeeld.
1: Bpost kan er ook iets mee verdienen natuurlijk. De prijs hangt af van de grootte van het kluisje. Coward, de nieuwste film van regisseur Lucas Dont, zal het filmfestival van Gent openen in oktober. Daarna zal het oorlogsverhaal dan in onze bioscopen te zien zijn. Coward ging in mei in première op het filmfestival van Cannes. De 2 hoofdrolspelers kregen daar de prijs voor beste acteur. Het is voor Lucas Dont al de 3e keer dat hij Filmfest Gent mag openen. Zon en wolken vandaag en het wordt warm tot 34 graden. Morgen en donderdag hetzelfde weer. Vrijdag dan kans op regen en onweersbuien. Vanaf zaterdag weer droger en iets minder warm, rond 27 graden.
0: Ik heb voor jou één plek waar je meer dan 10 minuten verliest. Vind je op de E17 richting Sint-Niklaas. Tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum verlies je 20 minuten. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar niet meer dan die 10 minuten. En je hoorde het zo net in de top headlines, tot 34 graden vandaag. Dus gaan wij zo meteen richting de zee, richting Middelkerken.
4: Dit is Top. Brian Loefrimo.
0: Toch ongeveer, want zometeen hier bij Top een mini 10 om te zien. Ja, na Jennifer Lopez en David Guetta.

0: Jennifer Lopez en Save Me Tonight samen met David Guetta trouwens.
1: De ochtend van Top.
0: Een hele goede morgen. Het is bijna 8:10 op deze dinsdagochtend. En ik zei het daarnet al, ik neem je met heel veel plezier even mee naar Middelkerke. Want daar gaat vandaag het een en ander gebeuren. Het een en ander dat je absoluut niet wilt missen. Om 6:00 vanavond de allereerste opname van... En dan moet ik even... Wacht, hè. Het stof even. Ja, maar laat eens kijken. Als je in de jaren 90 echt geleefd hebt, dan herken je dit toch? De tune van 10 om te zien, want vanavond die allereerste opname op het strand van Middelkerke aan het Silt. Daar wil je absoluut bij zijn. En mocht je er niet bij zijn, dan heb ik goed nieuws. 10 om te zien. We gaan een kleine mini 10 om te zien doen op deze dinsdagochtend hier bij Top. Want er staan twee artiesten die je al eens hoort bij Top, ook op de line-up van 10 om te zien vanavond. En dit is de eerste. Ben je er klaar voor? Wacht, daar gaan we. En het 3 en het 2. En voilà, daar gaan we. Ja, kijk.
1: Dit is Top.
0: Vanavond daar op de line-up. Deze Kamerad en Be Mine. En zometeen Milk Inc.

Je kan er nog bij zijn, hè, bij die allereerste tv-opnames deze zomer van 10 om te zien vanavond in Middelkerken. Ja, tickets.vtm.be, daar moet je zijn. Je hoorde Milk Inc. en Run en daarvoor nog Kameraad bij met Be Mine. Twee artiesten die daar vanavond ook echt op de line-up staan. Dus als je ze wilt zien, dan weet je wat je te doen staat. Voor nu in de ochtend van Dop, zometeen Ray, Where Is My Husband? Na deze uit 2012. Oh, en dat klinkt goed. Heerlijk. Kesha, Daya.

0: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
1: En zo'n grote badeend.
0: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen. Van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

0: nee. Ik, ik zag Matthias uit Bilze-Hoeselt een bericht sturen via de Top Radio BE-app. Kan het zijn dat ik het Ik Verveel Mij alarm nog niet gehoord heb? Oei, Matthias. Ik vrees dat je morgen je wekker iets vroeger gaat moeten zetten.
1: Ja.
0: Dat duo-ticket van het Ik Verveel Mij alarm is vandaag al lang de deur uit. Ja, het spijt me. Sorry, dat alarm begon ineens te loeien, zo rond 20:15. En Niels uit Halle is er mee gaan lopen, vrees ik. Hij won een duo-ticket voor Technopolis. Nu, geen probleem, we spelen nog een hele zomer. Hè. Dus nog elke werkdag maak je 's ochtends kans op zo'n duo-ticket als je het Ik Verveel Mij alarm scoort. En stel je kan echt niet wachten, dan kan je ook gewoon naar de website van Leukste Tickets gaan. Leukstetickets.be, daar vind je heel wat tickets aan een schappelijke prijs.

0: Zometeen duik ik met jou weer in een bad vol nieuwe muziek. Onbekende, dat wel, maar best plezante muziek in een nieuwe Shazam-scan. En we trekken daarvoor richting Hongarije. Zometeen. Eerst twee plekken waar je meer dan 10 minuten verliest, is het geval op de E17 richting Sint-Niklaas. Tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum, 22 minuten extra. En ook op de Brusselse binnenring is het aanschuiven, 10 minuten in de plus tussen Strombeek-Bever en Vilvoorde-Koningslo. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat, verlies je daar niet meer dan die 10 minuten.
1: Mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
2: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
1: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door Vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelde pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
2: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
1: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
3: Dit is... Top.

0: En mocht ik je deze zo meteen laten horen, dan ben ik er zeker van dat de Top Radio BE-app ontploft. Another N54 Ultra met Talk To You. Het is zeker een van de dikste zomerhits van deze zomer. Maar dat gaan we natuurlijk niet doen, nee.
1: Shazam Scam.
0: Wel ga ik weer op tocht, op zoektocht naar een track die je misschien nog niet gehoord hebt, maar waarvan ja, de kans bestaat dat je hem misschien wel leuk zou kunnen vinden. Dat is allemaal heel voorwaardelijk. Ik weet het, ik ga het uitleggen. Elke dinsdagochtend doe ik de Shazam Scan. Dan zoek ik voor jou waar ter wereld heel wat nog te ontdekken nummers voor ons als Belgen te vinden zijn. En vandaag is dat het geval in Hongarije. Want als tweede meest geshazamde nummer, een nummer van Alex Kenji. Dat is een Italiaanse house and tech DJ, producer en remixer. Heeft vorig jaar een track uitgebracht en dit jaar doet hij het dus goed in Hongarije. En dan is de vraag, ja, wil dat dan zeggen dat wij hem ook vaker gaan horen, ja of nee? Wel, kijk, dat is waar jij in het verhaal komt. Dat is waar jij je mening over mag geven. Dus laat eens even weten, wat vind jij van dit tweede meest geshazamde nummer uit Hongarije? Alex Kenji en Bambole.

het wel iets hebben of zo. Tof beatje, tof zanglijntje. Maar goed, jij mag er je mening over geven via de Top Radio BER. Ben je fan of toch maar niet van deze Alex Kenji en Bambole? Ik zie het graag binnenkomen via de Top Radio BE-app. Krijg jij ondertussen de Black Eyed

0: aan de kust? Dat is kiezen voor Immo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
1: Nieuw, Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Mentos Vibes, een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes, it's a vibe.
2: Bommetje of rustige duik.
3: DM Zwembaden in Oostkamp. Van zwembad tot spa. Van onderhoud tot renovatie. Alles voor een zwembad in topvorm.
2: Meer info. dm-zwembaden.be.
4: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
5: De Witte van de Kaveijen. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
6: Zij, zie je al een keer naar Famie Flora geweest?
7: Famie Flora, het grootste tuincentrum van België. Alles voor huis, tuin en dier aan heel lage prijzen.
8: Famie Flora.
7: In Moeskroen en de Pannen.
6: Minder varen dan dat je peest aan alle dagen
9: Our Dreams.
10: Our Dreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams Werktextiel.
11: Vandaag zonnig. Rond de middag harde windstoten en 13 graden. Om 14 uur 25 graden en volle zon. En om 15 uur opnieuw buien.
12: Ja, hallo maat. Wat is met dat nu weer?
13: Kom jij anders manneke bij mij? Onder mijn overkapping van Sun Systems is het altijd goed. In weer en wind.
12: Zonwering, overkappingen, windschermen en schuifwanden. Voor thuis en horeca. Bekijk het aanbod op sunsystems.be.
13: Sun Systems. Ja, hallo maat.

0: Thomas Gray bij Top en Rumors.
1: Shazam Scan.
0: Elke dinsdagochtend ga ik op zoek naar tracks in de Shazam lists om eens te kijken of er ergens in Europa een plaat gigantisch goed scoort. En dan laat ik jou kennis maken met die plaat. Met vandaag een Italiaan die het bijzonder goed aan het doen is in Hongarije. Alex Kenji, een Italiaanse producer, DJ, noem maar op. En hij heeft een nummer gemaakt, Bambolé. Bambolé, dus hoorde je daarnet al en jij mocht je mening overgeven. Sven uit Evergem die zegt, het lijkt mij wel een leuk deuntje waar je een hele dag mee in je hoofd kan zitten. Anderzijds kan het je misschien snel vervelen. Bas denkt dat het een hitje zou kunnen worden en dan... kreeg ik ook nog een pijnlijk bericht binnen. Enfin, ja. Voor mij toch van mijn stiefmoeder in hoogst eigen persoon, jawel. Zij laat weten dat dat nummer een TikTok-trend is of aan het worden is met een heupwiegend dansje. Kijk, voilà dat ik dat nog mag meemaken. Mijn stiefmoeder die mij op de online trends moet wijzen. Ja, ik denk dat ik zo stilletjes aan is naar huis ga. Wat denkt u daarvan? Merci in elk geval. Zometeen virtual.

The Second Voice bij Top en Let Me Be. Straks na 9 uur, na de Top Headlines, duiken we weer de Summer Beat 1000 in. Krijg je van mij 2 tracks uit die lijst die ik tegen elkaar zet. Mag jij kiezen welke van de 2 je hoort. En in de Top Headlines hoor je nieuws die van jou, die voor jou zeker liever zeer belangrijk kan zijn als je van plan bent om met de trein naar zee te gaan. Zometeen na Felix Jane

0: Dit is Top!
1: Belangrijk nieuws voor jou als je met de trein naar de kust trekt. Zometeen. Julie Isabeau, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Er blijft meer zwerfvuil gevonden worden langs de Vlaamse wegen. Vorig jaar ging het om meer dan 1700 ton, bijna een derde meer in 5 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers die N-VA opvroeg. In Oost-Vlaanderen is het probleem het grootst. Daar werd dubbel zoveel zwerfvuil gevonden langs de weg. Het kost ook veel, vorig jaar meer dan 4 miljoen euro. Bevoegd minister De Ridder wil ook meer camera's inzetten om vervuilers op te sporen en te beboeten. Nog zeker de hele voormiddag rijden er geen treinen tussen Brugge en Oostende. Komt door een kabeldiefstal vannacht op het spoor. Dieven knipten de kabels door, maar konden geen buit maken. Spoornetbeheerder Infrabel is bezig met herstellingswerken, maar het zal nog uren duren. Reizigers kunnen vervangbussen nemen of met hun treinticket de kusttram gebruiken. Amper de helft van de boetes van wie zwart rijdt bij de lijn wordt betaald. Dat heeft Vlaams parlementslid voor Anders Jasper Pillen opgevraagd. Dat de werking van die boetes loopt niet zoals zou moeten en daardoor miste de lijn vorig jaar 8 miljoen euro.
3: Bijvoorbeeld mensen die insolvabel zijn, mensen dat je nu eenmaal geen geld kan bij gaan ophalen. Mensen die bijvoorbeeld toeristen zijn en dan ook alweer vertrokken zijn naar hun eigen land, waar je dus ook geen inning van kan doen, toch niet tegen een realistische prijs. En dus dat zijn allemaal redenen waarom er toch een aantal boetes blijven openstaan.
2: Terwijl de lijn routes moet schrappen omdat ze te duur zijn. Ons land is niet genoeg voorbereid op overstromingen. Dat besluit het Centrum voor Risicobeoordeling van Klimaatverandering exact 5 jaar na de zware overstromingen in Wallonië. Er zijn toen 39 mensen overleden. Ons land heeft sindsdien maatregelen genomen. Oevers versterken bijvoorbeeld en crisisteams voorzien. Maar die maatregelen volstaan niet en ze komen vooral te traag. In het bos van Fontainebleau in de buurt van Parijs is nu al 1900 hectare bos afgebrand. Het vuur is zondagavond ontstaan en blijft uitbreiden. Door de brand is ook de snelweg richting het zuiden van Frankrijk vandaag en morgen al zeker nog dicht. Tussen Parijs en Dijon is de autoroute du Soleil in beide richtingen afgesloten. Over een afstand van 25 kilometer. Voor de derde dag op rij vallen de VS en Iran elkaar stevig aan. De VS heeft Iran aangevallen in de hoop de aanvallen in de zeestraat van Hormuz te verminderen. Daar is vannacht nog een dode gevallen toen Iran 2 olietankers aanviel met kruisraketten. Amerikaans president Trump kondigt ook aan dat hij daar geen Iraanse schepen meer wil doorlaten en dat andere landen 20% tol moeten betalen. En na lang speculeren heeft landskampioen Club Brugge nu officieel een nieuwe doelman. Dat kondigt Club zelf aan op X. Het is de Zwitser Jan Sommer, ex-keeper bij Bayern München en Inter Milaan. Hij volgt Simon Mignolet op. Sommer is 37 en tekende voor 3 seizoenen. Afwisselend zon en wolken, het wordt tot 34 graden. Morgen en donderdag hetzelfde weer, vrijdag kans op regen en onweersbuien. Vanaf zaterdag weer droger en iets minder warm, rond 27 graden.
1: Twee plekken waar je meer dan 10 minuten verliest, is het geval op de Brusselse buitenring. Het gaat daar moeizaam tussen Mont-Saint-Jean en Terhulpen. Komt door een ongeval. Je bent er 40 minuten langer onderweg. En op de E17 richting Sint-Niklaas verlies je 25 minuten tussen Waasmünster en Sint-Niklaas Centrum. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar niet meer dan 10 minuten.
0: Dit is Top! Brian Loufrimo.
1: Zometeen dus een frisse duik in de Summer B 1000 met een gloednieuwe battle na David Guetta en Akon. En sex.

0: Elke ochtend duik ik samen met jou in de Summerbeat 1000 voor een...
1: Summerbeat Battle.
0: Jazeker, een kersverse battle van twee tracks uit de Summerbeat 1000. Ik zet er twee tegen elkaar. Jij mag dan kiezen welke ik zo meteen mag draaien. En ik weet niet of je het gehoord hebt in de top headlines. Problemen met het treinverkeer van en naar de zee. Er rijden geen treinen tussen Brussel en Oostende. Omdat er een poging tot koperdiefstal was. En dus dacht ik, ja goed... Als de trein niet lukt, dan zullen we een paar alternatieven verzinnen. En dan heb je ter land, ter zee of in de lucht. Ter land lukt niet, dus kunnen we via de ocean gaan.
1: 671.

0: dat niet goed genoeg is, dan kunnen we ook nog even de vlieger pakken.
1: 18.
0: Met onze keuze 2, Magic System en Magic in the Air. Welke van de twee wil jij graag horen in onze Summerbeat Battle? Kom maar door in de Top Radio BE-app. Keuze 1 voor Mike Perry en The Ocean. Of keuze 2 voor Magic System en Magic in the Air. Je weet het, je bent meer dan welkom. Hey, Enrique Iglesias komt eraan samen met Pitbull naar Kygo en Kygo.

0: Even terug naar de zomer van 2010 voor Enrique Iglesias en Mr. Worldwide Pitbull met I Like It. En we zitten midden in een Summerbeat Battle.
1: Summerbeat Battle.
0: Jij mag me laten weten via de Top Radio BE-app welke track uit de Summerbeat 1000 je graag zou willen horen. Ik heb je de keuze gegeven tussen deze twee mogelijkheden.
1: 671.
0: Mike Perry en The Ocean van op 671 in de Summerbeat 1000. Ofwel koos je voor Magic System.
1: 18.
0: En Magic in the Air. Laat maar even weten welke jij wilt horen via de Top Radio BE-app. Met wat geluk hoor je zometeen wel jouw favoriet.
2: Even opfrissen, dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo 2 plus

0: Vorige week nog onze top tune of the week. Manuals en Brian V.
1: Summerbeat Battle.
0: Met Where Do I Go? Hey, goedemorgen, het is bijna 9:30 en over naar de orde van de dag. Een resultaat graag in onze Summerbeat Battle. Misschien nog even voor de sport.
1: 671.
0: Dit was keuze 1, Mike Perry and The Ocean. Keuze 2 was voor Magic System.
1: 18.
0: Die je ongetwijfeld meezingt. Magic in the Air. Welke is het geworden? Ik check de stemmen via de Top Radio B-app. En ik zie dat het een beetje een dubbeltje op zijn kant is. Ik zie stemmen van Sylvie, van Christophe, van Marina, van Cliff, van Sven, Iben, Emiel, Igor, Ruben en ga zo maar verder. Ga zo maar door. Maar de meerderheid heeft gekozen voor het zachte pianootje van Mike Perry. Samen met Shy Martin. En dat is leuk, want dat is lang geleden. The Ocean in de ochtend van top

0: is de winnaar van onze Summerbeat Battle vanochtend. Mike Perry en Shy Martin met The Ocean in de ochtend van Top. Goedemorgen, het is ruim 9:30. En ik heb voor jou twee plekken waar je op dit moment meer dan 20 minuten staat aan te schuiven. Is het geval op de Brusselse buitenring. Door een ongeval in Terhulpen verlies je 50 minuten vanaf Braine-l'Alleud. Dus opletten daar geblazen. Er zijn heel wat problemen daar. Op de E17 dan richting Sint-Niklaas. Tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum ook nog 25 minuten extra. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar op dit moment minder dan 20 minuten.
1: Dit is Top. Your Summer Beat. Brian Lou.

Zondag heeft hij dus zijn Tomorrowland debuut. Calvin Harris, je hoorde Satisfy bij Top, samen met Jesse. Onderweg trouwens Fred Again met een track dat ons echt door de coronapandemie gesleurd heeft. Zometeen eerst nog Robin Schulz samen met Dennis Lloyd en Young Right Now.

0: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
3: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske Macri voor in Ronsen.
4: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solde bij Macri.
5: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
6: Ja, vent, ik zie even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
5: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
6: Sun wie?
5: Sun Systems.
7: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
6: Ja, chique ding is dat, hè.
5: Sun Systems. Ja, hallo maat.
8: Top Techno.
9: Das Techno and More.

Luister naar Top Techno via topradio.be of de Top Radio BE-app. We make you move. Top Techno.

0: Wat als ik je zeg dat deze track ooit ontstaan is uit een teamsgesprek? Met Fred Again en The Blessed Madonna heeft het gesprek opgenomen en heeft er een dikke beat onder gezet. Op die manier kreeg je Maria, We've Lost Dancing. Het heeft ons door de coronapandemie gesleurd.
1: We'll be marvelous.
0: En daar ben ik hem nog altijd ontzettend dankbaar om. Top. Your summer beat. Iedereen kent die grote festivals aan de zee wel. Austin Beach, Weekend Dance, noem maar op. Maar wat als ik je zeg dat je eind deze maand helemaal niet naar zee moet om die strandbeleving te ontdekken? Laat ons eerlijk zijn, als je in Limburg of in Antwerpen woont, helemaal naar de zee trekken voor een festival, ja, dat is niet altijd evident. Daarom kan je ook naar Beach Party Bocholt. Het is een van de grootste beachparts en je komt er een dikke line-up tegen met Omdat Het Kan, een Evertrop, Pat B, DJ Ghost, Reggie, noem maar op. En je vindt er ons met onze vrienden van Mentos en onze Silent Disco ook. En dat is dan meteen een tip die ik je wil meegeven. Stel, je bent al dat zand tussen je tenen beu en je wilt dat kwijtgeraken, dan kan je terecht op onze propere vloer van onze Silent Disco. Dus het is een kleine tip, doe ermee wat je wil. Er zijn nog tickets, dus je kunt er nog bij zijn. Beach Party Bocholt eind deze maand.
2: Your Summer Beat, samen met Mentos Vibes.
3: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Dit is Top!
2: Het is 10 uur bij Top, het is tijd voor de Top Headlines. En die krijg je nu van Julie. Dag Julie, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Al maar minder jongeren zien de gevaren in van autorijden onder invloed van drugs. 7 op de 10 zouden het nooit doen, dat is minder dan vorig jaar. Toen zei 8 op de 10 dat. Blijkt uit een nieuw gedragsonderzoek van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, Werner de Dobbeleer.
4: Dat is natuurlijk een beetje onrustwekkend. Met onze campagne trekken we deze zomer naar de festivals onder de noemer Groot Gelijk dat je drugsvrij rijdt. We roepen eigenlijk de festivalgangers op om vooraf afspraken te maken over hoe ze veilig naar huis geraken.
3: Zoals over wie Bob is of bij wie je kan blijven slapen. Er wordt meer zwerfvuil gevonden langs de Vlaamse wegen. Vorig jaar meer dan 1700 ton. Dat is bijna een derde meer in 5 jaar tijd. Blijkt uit cijfers die de N-VA heeft opgevraagd. In Oost-Vlaanderen werd zelfs dubbel zoveel vuil langs de weg gevonden. En het kost ook veel, vorig jaar meer dan 4 miljoen euro. Bevoegd minister De Ridder wil meer camera's inzetten om vervuilers te kunnen beboeten. In het bos van Fontainebleau in de buurt van Parijs is nu al 1900 hectare bos afgebrand. Het vuur is zondagavond ontstaan en blijft uitbreiden. Al 850 brandweermensen proberen dat vuur te bestrijden. Er zijn ook 4 blusvliegtuigen ingezet. Door de brand is ook de snelweg richting het zuiden van Frankrijk vandaag en morgen nog dicht tussen Parijs en Dijon. Afwisselend zon en wolken vandaag, lokaal tot 34 graden. Morgen en donderdag hetzelfde weer, vrijdag kans op regen en onweersbuien. Vanaf zaterdag wordt het droger en iets minder warm, rond 27 graden.
2: Ik heb op dit moment 2 vertragingen van een kwartier of langer. Op de buitenring van Brussel een uur aanschuiven. Dat komt door een ongeval vanaf Nijvel tot Argenteuil. En dan op de E17 een kwartier tussen Waasmünster en Sint-Niklaas Centrum. Mocht je op een andere plaats aanschuiven, dan verlies je minder tijd dan een kwartier.
1: Dit is Top. Bram van Hee.
2: Zometeen blaast Bakermat het uur op gang met zijn saxofoon. Want ik heb One Day vandaag nog eens voor jou. Nu Edge of Desire.

Als er iets tegen zit op deze dinsdagvoormiddag, het kan altijd ergeren. Ik ga zo meteen het bewijs geven met in de hoofdrol DJ Afrojack. Die heeft zijn ergste nachtmerrie als DJ beleefd. Klein beetje pijnlijk, maar ik vertel je zo meteen wat hij heeft meegemaakt, wat er is gebeurd op een podium. Eerst Haven, I Run en deze Tom O'Dell bij Top.

0: Ik neem je even mee terug, een paar jaar terug in de tijd, want Afrojack heeft op Ultra Music Festival Europe, de Europese editie, een paar jaar geleden de fout uit zijn DJ-carrière gemaakt. Hij heeft een verkeerde knop ingedrukt. En toevallig stond er 45.000 man voor hem en werd het helemaal stil. Voor al die mensen, daar sta je dan voor dat hele publiek natuurlijk. Het is ook wel funny als je het filmpje bekijkt. Het vuurwerk gaat ook af als het stil is, dus dat is allemaal zo strak getimed. Het is toch wel een vreemd beeld dat je die vuurpijlen ziet afgaan terwijl het helemaal stil is. Dan had eigenlijk de drop van de plaat moeten komen. Het is wel heel professioneel hoe Afrojack ermee omging.
1: Ladies and gentlemen, I can guarantee you throughout my entire fucking 20 years of DJing, that was the biggest mistake I ever fucking made. And you're all here to witness it live.
0: Ja, wat moet je doen? Ik vind het wel positief dat hij gewoon de microfoon neemt en gewoon zegt wat er aan de hand is. Dat is misschien at the end nog het beste wat hij kon doen.

0: Iedereen moet het weten.
1: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
3: Ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, oh, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
5: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1+1, gratis. Je gaat beter naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
8: Hey maat, zot word ik jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie. Oh, ik zie het niet meer zitten.
9: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè?
8: Ja, ik weet het.
9: 1 aanspreekpunt voor alles. Van de shop tot de vloer, tot zelfs buitenterras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
8: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
9: Ha ja, ze bellen allemaal Tom Rotiers.
8: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.

Gisteren was er rustdag in de Tour. En ook op het WK voetbal trouwens. Maar vandaag is iedereen weer vol aan de bak. Op het WK voetbal trouwens, al halve finales. Wat is dat allemaal snel gegaan? Hebben we al 5 weken WK achter de rug. Vanavond op het programma Frankrijk-Spanje. En dan morgen Engeland-Argentinië. Dus dan weten we eigenlijk morgenavond, als ik goed reken, wie de finale gaat spelen. Wordt dat Frankrijk-Argentinië of komt er misschien toch nog een verrassing uit de bus? Ik hoop het in elk geval. Spanje-Engeland, dat zou toch mooi zijn? Want als het te voorspelbaar wordt, dan is er niks meer aan. Geef toe. Yeah.

0: kopen. Enig probleem, die tickets waren nogal prijzig. €300 moest je neertellen voor zo'n kaartje. En eigenlijk was Bruno Mars daar totaal niet lang bezig met optreden. Een liedje of 5 heeft hij gezongen en volgens de fans was dat veel te kort en hadden ze daar veel meer van verwacht. Ze voelden zich een klein beetje bedrogen. Kan ik ergens wel inkomen als je €300 betaalt en Bruno Mars verschijnt daar een kwartiertje en dan is hij weer weg met de Noorderzon? Ik zou me ook een klein beetje bedrogen voelen, maar ja, je kon hem wel bijna aanraken en dat heeft ook zijn prijs natuurlijk, dus ja, kijk. Ik was er niet bij, dus ik ga erover zwijgen, goed. De files. Ik heb wat problemen. Onder andere op de buitenring van Brussel. Een uur aanschuiven komt door een ongeval. Tussen Nijvel en Argenteuil is te vertragen. En dan ook nog op de E17 vanaf Vaasmünster tot Sint-Niklaas Centrum verlies je een kwartier de tijd. Dus mocht je op een andere plaats aan het aanschuiven zijn, dan verlies je niet meer tijd dan een kwartier.
1: Go Yellow! Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is een

0: Het was gisteren een beetje een valse start.
1: Hit of shit?
0: Ik ga eerlijk zijn, ik had meer positieve reacties verwacht. Maar misschien is het een beetje wennen. Dat is zoals met een nieuwe auto. De eerste rit is ook gewoon raar. Als je een nieuwe auto koopt en je zit voor het eerst achter het stuur, dat is een beetje vreemd. Je bent bedwelmd door de geur van nieuw en het voelt allemaal een beetje anders. Wel, bij sommige muziek is dat ook zo. En misschien dus ook bij de hit die ik deze week in de aanbieding heb. Het is de nieuwste van David Guetta en Hugel. Die heet Shine. En mijn vraag is heel eenvoudig aan jou. Hoe vind jij die? Als je het goed vindt, dan stuur je mij een berichtje via de Topradio B-app met daarin de boodschap hit. Als je denkt, nee, die heb ik liever niet op de playlist van Top, dan stuur je shit

B hebt. Hit of shit, zo eenvoudig is het dus. Dit is Jugal en David Guetta. Laat die berichten dus maar komen met daarin hit of shit voor deze. Dit is

Luisteraar Iwan is grote fan van alles wat Joegel uitbrengt. Dit is Hit Allemaal Goud van Joegel, heeft hij mij gestuurd. Zit jij in zijn kamp, of toch eerder in het kamp van luisteraar Cliff? Na dag 2 blijft het toch een shit hoor. Sorry Bram. Ja, dat kan ook natuurlijk. Hit of shit nu insturen voor Joegel en David Guetta. Shine heb je net gehoord. Zometeen ga ik eens even door jouw reacties. Eerst nog Supermode. Dit is Tell Me Why bij Top.

0: perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Nieuwbouw of renovatie?
3: Terras of poolhouse?
2: De Koning Shop en Isolatie got you covered.
3: Meer dan 30 jaar de experts in shop voor elk project. Vraag nu je offerte op maat via isolatievloer.be.
4: Nieuw, Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Mentos Vibes, een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes, it's a vibe.
5: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
6: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske Macri voor in Ronsen.
7: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solde bij Macri.
8: Sa, zie je al een keer Famiflora geweest?
9: Famiflora, het grootste tuincentrum van België. Alles voor huis, tuin en dier aan heel lage prijzen. Famiflora. In Moeskroen en de pannen.
8: Minder varen dan dat je peest en alle dagen ook.
10: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
11: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be, ook voor chiptuning.
12: R-Dreams! R-Dreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij R-Dreams Werktextiel.
13: Wat een verschil een beetje extra licht kan maken.
14: Met een glaswand van Glaswanden Online creëer je meer licht, meer ruimte en een stijlvolle uitstraling.
13: Ontdek de mogelijkheden voor je kantoor, douche of woonkamer op glaswandenonline.be.
15: Yo hastjes, MC Drummer hier. Kan ik je wat vertellen, hè? Dat fabriekske, dat gebouwke daar, dat dak ligt en dat ligt nog veel meer als best. Lustert gastjes, een goeie tip van MC Drummer, hè? Laat dringend onder het dak er doen door Van Robijs Panels, want dat zijn nogal kerels, hè? VanRobijsPanels.be, experts in asbestverwijdering, plaatsing van dakpanelen en wandbeplating in de industriële en agrarische sector. Wunder zorgen voor een dak boven al de hoofd. Miljarden was moeilijk voor dat uit te spreken. VanRobijsPanels.be.
16: Beleef bij Top, Top, the sound of Tomorrowland. Luister nu via topradio.be of de topradio.be app. Top, we make you move.

0: En dan jouw ongezouten mening over... deze nieuwe van David Guetta en Hugel Shine. Wat vind je ervan? Hit of shit kon je insturen via de Top Radio BE-app.
1: Hit of shit.
0: Shana heeft een drolletje ingestuurd, dan weet ik ook genoeg. Dus dankjewel voor je reactie. Michael, ik denk dat ik het meer zal moeten horen, maar voor dit moment is het een shit. Ik had trouwens ook meer verwacht van die twee toppers. Simon heeft ingestuurd, dit is totaal geen David Guetta en Hugel waardig. Dat past helemaal niet in hun cataloog. Oké, Simon, ik noteer het. Maar ik ga het niet verder vertellen. Ze gaan dat niet zo fijn vinden als ze dat horen. Erik zegt ongeveer hetzelfde. Van twee zulke toppers had ik gewoon veel meer en veel beter verwacht. Maar misschien moet het nog wat groeien. Dus hij zet de deur nog zo'n beetje open voor groei. Misschien dat het wel neigt eind deze week naar een hit. Wie weet. Op dit moment is het shit. Dat heeft hij wel laten weten. Sebastiaan heeft ook gereageerd. Het is geen vette van David Guetta deze keer. Voor mij is dit echt een shit. Ik moet een beetje zoeken naar de reacties die hit hebben ingestuurd. Ze zijn er, maar ze zijn goed verstopt. Dus op dit moment is het wel duidelijk. Het is een shit op deze dinsdag. Maar het finale oordeel moet nog komen eind deze week. Dus misschien kan dat nog keren, maar er gaat wel echt iets moeten veranderen. Ik ga morgen nog een herkansing geven in de voormiddag. Je weet maar nooit dat die bent, die nieuwe van David Guetta en Hugel. Price tag nu.

Ik zag dat DJ-licious onlangs bij topchef Timon Michiels mocht aanschuiven voor zijn favoriete nostalgische gerecht. En om te weten te komen welk gerecht dat is, moeten we naar de zee. Naar Oostende, meer bepaald. Ja, zijn oma kwam uit Oostende, de oma van DJ-licious. En telkens als hij terugkwam van een dagje spelen op het strand, zandkastelen bouwen, dat soort dingen, dan lag er in de pan, maar vooral in de boter, een zeetong te bakken. Dus dat is zijn favoriete nostalgische gerecht. En dat werd voor hem klaargemaakt. Check maar eens op Instagram hoe dat allemaal gebeurt samen met die topchef Timon Michiels. Hij zit echt in een nostalgische mood, Licious, want ook zijn nieuwe hit gaat over hoe fijn en zorgeloos het wel niet was als kind. Luister maar eens goed naar de tekst. Dit zijn Milo en DJ Licious samen op Forever Young.

0: Het is tijd voor de topheadlines van 11 uur. Die krijg je van Julie. Dag Julie, goedemorgen.
1: Goedemorgen. In het Oxy-gebouw op het De Broekeireplein in Brussel is vanmorgen brand uitgebroken. De brandweer bevestigt dat er een grote reddingsoperatie bezig is.
2: De drie brandhaarden zijn allemaal geblust. We zijn nu bezig met de opruimingswerken en de nablussing. Er is nog een search en rescue bezig, want er waren nogal een groot aantal arbeiders aanwezig. Dus zodra we dat we geen zekerheid hebben dat iedereen aanwezig is op het appel, dan zetten wij die search en rescue verder.
1: Er zouden zo'n 200 arbeiders aanwezig zijn, die worden dus geëvacueerd. Mogelijk zitten er mensen vast in geblokkeerde liften. Twee personen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Nog in Brussel is er protest bezig tegen de besparingsplannen van de regering. Een honderdtal vertegenwoordigers van Belgische NGO's komen op straat omdat er een kwart minder geïnvesteerd wordt in ontwikkelingssamenwerking. Je hoort Griet IJzenwijn van de organisatie.
3: Ontwikkelingssamenwerking blijft altijd wel een post waar gekeken naar wordt voor besparingen. Investeren in internationale solidariteit is belangrijk. Dat betekent eigenlijk dat je gaat gaan investeren in een veiligere, in een rechtvaardigere, in een duurzame wereld voor iedereen.
1: Het is een symbolische actie. Ze staan daar met 50 enorme portretten van mensen over de hele wereld. Bij Oekraïnse drone-aanvallen in gebieden die Rusland bezet zijn zeker 13 doden en 22 gewonden gevallen. Het Russische leger heeft op haar beurt ballistische raketten naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev gestuurd. Op verschillende plekken waren er explosies en in zeker twee wijken zou er brand zijn uitgebroken. Daar is nog geen melding van slachtoffers. We krijgen zowel zon en wolken vandaag en het wordt warm, 33, zelfs 34 graden. Morgen ook een zonnige zomerdag bij 33 graden. Donderdag nog warm en zonnig, vanaf donderdagnacht is er kans op onweersbuien. Dit weekend wordt het dan weer droog en rond 26 graden.
0: Ja, op dit moment geen vertragingen van een kwartier of langer, dus we gaan dat zo houden, toch?
4: Dit is top. Bram van Hee.
0: De toptune van deze week krijg je dit uur. En ik haal ook nog eens een echte Ibiza-classic boven. Eerst Lost Frequencies met zijn hit van nu. Dit is Live It All.

Er is eigenlijk amper tot geen Franse muziek in de playlist van Top te vinden, maar vandaag gaan we daar toch een beetje verandering in brengen, want het is 14 juillet, de Franse nationale feestdag. En hoe die Fransen dat vieren, dat is niet normaal hoor. Hele grote festiviteiten, wat ze allemaal van plan zijn, dat vertel ik je nog dit uur. En ik heb zo meteen ook een zomers dilemma voor jou. En het is er eentje waar je honger van zal krijgen, dat kan ik je nu al vertellen. Zo meteen wordt het duidelijk. Dit is Sonny Fodera.

Elke dag schotel ik een zomers dilemma voor. Vandaag eentje waar Stromae ooit een liedje over heeft gemaakt. Ik ga er honger van krijgen sowieso. Dit is Stromae met Moelfriet en dan weet je meteen over wat het zal gaan. Daily Dilemma. Mijn vraag voor jou. Hoe eet jij je mosselen? Echt waar. Ik wil het gewoon even in de groep gooien. Ga jij altijd voor mosselen natuur? Of neem jij mosselen op een speciale wijze? Weet ik veel. Met witte wijn, met roomsaus, op Thaise wijze. Noem het maar op. Misschien heb je wel een favoriete mosselgerecht. Moet ik er Sergio Herman bij halen zo meteen? Ja, dat kan ik misschien wel doen. In elk geval, hoe eet jij je mosselen? Dat is het Daily Dilemma voor vandaag. Natuur of speciaal? Laten we het zo houden en dan moet je maar specificeren hoe jij je mosselen het liefste eet. Ik ben benieuwd. Topradio B-app staat nu open voor al jouw mosselberichten. En zo meteen gaan we er eens doorgaan. Hè? Ik had hem beloofd, een echte Ibiza-classic. Ja, dat is dit wel, toch? Nine Toes Finder.

0: Lotto is op zoek naar voeten.
1: Hé? Voeten?
0: Die graag op grote voet leven.
1: Graag.
2: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
0: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
3: En na het eten, Rob.
0: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 9.500.000 euro. Lotto,

0: een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed, hè?
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy. Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
4: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
3: Nee, en schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door Vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
4: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
3: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

zag een berichtje van Koen binnenkomen over mijn mosselonderzoek. Ja, Bram, ik vrees dat je nu echt wel een mosselpotje hebt opgezet waar je nog spijten van zal krijgen. Of toch tenminste rode kaken. Dat valt wel mee hoor, eerlijk gezegd. Weet je, ik ga alle voor de hand liggende mosselgrappen even skippen. Daily Dilemma. Hoe eet jij je mosselen? Dat was mijn vraag. Natuur. Op een speciale wijze, met witte wijn, met room, op Thaise wijze, noem het maar op. Ik heb hier zoveel recepten binnengekregen, dat is niet normaal, mannen. Maarten heeft een bericht gestuurd. Doe mij maar speciaal met Thaise basilicum, mosselgroente, kokoscream en look. Oké, ja, ik ga beginnen koken dan, hè, Maarten. Cliff, mosselen in currysaus. Anders moet ik er geen hebben. Dus het is curry of het is niks voor Cliff. Castenzia heeft ook een bericht gestuurd. Ik neem altijd natuur. Behalve als ik naar Frankrijk ga, dan neem ik ze speciaal met kaas uit de regio. Dus mosselen met kaas eigenlijk. Alright, heb ik nog niet gegeten, eerlijk gezegd. Ook een berichtje van Debbie binnengekomen. Mosselen met Ricard. Super lekker. En dan heeft Davy nog een heel recept doorgestuurd dat het vooral pikant moet zijn voor hem. Met sambal, goed pikant, mega lekker, echt een aanrader. Oké, en dan zijn er nog die tientallen andere recepten die ik niet op de radio ga voorlezen. Daar moeten we gewoon een apart programma voor maken of zo. Maar mannen, wat is er mis met mosselen natuur eigenlijk? Dus als de restaurants luisteren en er komen luisteraars van Top Eten, haal die maar van de kaart, want blijkbaar eet niemand dat hier die heeft ingestuurd. Ik noteer. Ja.

catchy kan je een liedje maken. Joel Corey is er in elk geval in geslaagd. De nieuwe toptune. Hij zit al een paar dagen in mijn hoofd. En het blijft echt plakken, hè, die whisper, die nieuwe toptune. Dus misschien heb je er ook wel last van de komende uren. Mijn excuses alvast. Het gaat langzaam op de Antwerpse ring richting Nederland. Je verliest een kwartier tussen Borgerhout en Deurne. En dat is het dan. Dus mocht je op een andere plaats aan het aanschuiven zijn, dan valt dat goed mee. Dan verlies je niet meer tijd dan een kwartier.

Ik zie David Guetta heel veel filmpjes posten van zijn Monolith Show die hij heeft gegeven in het Stade de France. Nu, dat hele circus komt ook naar ons land, naar Zeebrugge, op 8 augustus. En ik heb gezien dat er nog tickets voor te koop zijn. Geen VIP-tickets, maar gewone tickets. Maar die zijn al duur genoeg, tussen ons gezegd en gezwegen. Maar wel heel fijn, denk ik, om te zien en mee te maken. Dus misschien is het wel iets voor jou. Zometeen ga ik

0: Hallo, Key to Party, kan ik je helpen?
1: Yes, I speak a bit English, yes.
0: Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor rents. Yes, voor parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
2: En do you or your friends want to work here? Send us een mailtje, nee?
3: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
4: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
5: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
6: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
7: Hey, mechanieker. Wil je sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz? Bij Coles staan een goede werksfeer, topverloning en klanttevredenheid centraal. Solliciteer nu op coolsjabbeke.be en word deel van ons team.
6: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
8: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw tote?
9: Ja, vent, ik zie even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
8: Zij, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
9: Sun wie?
8: Sun Systems.
10: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
9: Ja, chique ding is dat, hè.
8: Sun Systems. Ja, hallo maat.
11: Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
12: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
13: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.

Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE app. We make you move.

Ik neem je heel even mee naar Frankrijk, want vandaag staat het Franse leven eventjes op pauze. Ze vieren daar hun nationale feestdag, 14 juillet. En il fait beau vandaag. Wat dat betreft hebben ze geluk. Misschien wordt het wel een beetje te warm natuurlijk, want ze hebben daar nog altijd met die hittegolf te maken. En het is daar wel wat erger dan bij ons. Overal feestjes, klein en groot. In de hoofdstad is er het militaire defilé. Dat is begonnen deze voormiddag met de president en buitenlandse gasten en zo. En het mega indrukwekkende vuurwerk aan de Eiffeltoren, dat vond gisteren al plaats. We hebben een beetje moeten schuiven met de planning. En het WK voetbal heeft daar mee te maken. Dat heeft zoveel invloed op alles, hè, dat WK. Want natuurlijk zitten de Fransen vanavond allemaal voor hun scherm. Dat is fijn, hè, als je dan zo op vakantie bent in Frankrijk en je kan meesupporteren. Vanavond halve finale tegen Spanje spelen ze de Fransen. Dus alles moest daarvoor wijken. Ook het al lang op voorhand vastgelegde nationale vuurwerk aan de Eiffeltoren. Dat moest dan ook helemaal verplaatst worden, dat circus. Ik heb het al gezegd, we hebben te weinig Franse muziek op de radio. Ik ga daar nu verandering in brengen met deze dikke techno-banger.

Calvin Harris is niet zo rock'n'roll. Heel belangrijk voor hem zijn gezond eten, voldoende slapen en fitnessen. Dus dat is echt niet zo die rock'n'roll stereotype levensstijl. Met andere woorden, ik hoop dat ze bij Tomorrowland al de fruitmanden en de waterdispensers hebben besteld. Om die backstage ergens op te stellen bij de ruimte waar Calvin Harris zal moeten zich voorbereiden voor zijn DJ-set. Hè? Zometeen Jonas Blue en dit is Little L van Jamiroquai.

0: is top.
1: Het middagnieuws, de top headlines van 12 uur nu met Julie. Dag Julie, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Er wordt veel minder drugs in beslag genomen. In de eerste helft van dit jaar zo'n 5,5 ton cocaïne in de haven van Antwerpen. Veel minder dan de 17 ton in dezelfde periode vorig jaar. Volgens de douane kiezen drugsorganisaties vaker voor andere havens. Christian van der Baren.
3: Antwerpen is niet meer de grote nummer 1 drugshaven van import in de Europese Unie. Maar anderzijds is het probleem nog niet opgelost, omdat zij via andere methodes van werk ons proberen te omzeilen. Dus er komt nog altijd cocaïne de haven binnen. Maar ik ben wel tevreden met deze cijfers.
2: Er werd wel al 17 ton cannabis in beslag genomen. Dat is bijna 3 keer meer dan vorig jaar. In het centrum van Brussel houdt de brandweer een grote reddingsactie door een brand in het Oxygebouw op het De Broekeireplein. Er zijn al 3 mensen gewond geraakt, zegt Walter de Rieuw van de brandweer.
4: Bij aankomst hebben wij onmiddellijk de beschikbare middelen opgeschaald, een medisch interventieplan afgekondigd. De 3 brandhaarden zijn geblust. We zijn nu bezig met de opruimingswerken en de nablussing. Er is nog een search and rescue bezig, want er waren nogal een groot aantal arbeiders aanwezig.
2: Mogelijk zitten er nog mensen vast in geblokkeerde liften. In Sint-Niklaas zijn 5 mensen naar het ziekenhuis gebracht na een zware ongeval op de N16. Een auto botste daar tegen 2 andere voertuigen. Hij ging over kop en kwam 50 meter verder op zijn kant terecht. De weg werd er ook even afgesloten voor alle verkeer. Experts waarschuwen voor illegale peptides op sociale media, dat schrijft De Morgen. Heel wat influencers promoten injecties met zogenaamde wondermiddeltjes om af te vallen tegen haaruitval of huidveroudering. Maar die injecties en peptides zijn illegaal en soms gevaarlijk, zegt onderzoekster Céline van Hee van Gezondheidsinstituut Sienzano.
5: Sommige peptides zijn niet goedgekeurd omdat die heel veel bijwerkingen hadden. Dat gaat van huidkankerrisico's tot bijvoorbeeld ook misselijkheid natuurlijk. Kan ook zorgen voor nierfalen en kan ook spelen op uw bloeddruk.
2: Veel van die middelen komen uit China. De eerste militaire oefeningen van de zogenaamde Coalition of the Willing vinden dit najaar plaats in Polen. Dat zegt de Poolse premier. De coalitie is een groep van 35 Europese landen die Oekraïne financieel en militair steunen in de oorlog met Rusland. Ook ons land is daarbij. Ze kondigden gisteravond oefeningen aan om klaar te zijn voor als dat nodig is in Oekraïne. Intussen laat Bulgarije weten dat het uit die coalitie stapt, omdat ze niet helpt om een einde te maken aan de oorlog. Vanmiddag blijft het warm, rond 33 graden, veel zon ook en af en toe bewolkt. Morgen en donderdag blijft het zonnig bij maxima rond 31 graden. Vrijdag is er kans op buien en onweer. Vanaf zaterdag wordt het droger, dan halen we tot 26 graden.
1: En dan even kijken met jou waar het aanschuiven is. Richting Nederland op de Antwerpse ring. Een kwartiertje dat komt door een defecte voertuig tussen Antwerpen-Zuid en Antwerpen-Oost. Mocht je op een andere plaats aan het vertragen zijn, dan heb ik beter nieuws, want dan verlies je niet meer tijd dan een kwartier.
0: Dit is top. Bram van Hee.
1: De superzonnige nieuwste van Henri PFR draai ik zo meteen. Eerst beginnen met een bang. Dit zijn de Bomb Funk MC's.
0: Top.

Elke vrijdag hoor je bij Top de Top Hit 40. Dat is dan de lijst met de populairste tophits van nu. En op vrijdagavond is er die andere lekkere lijst, de Global Dance Chart, met daarin de grootste dancehits wereldwijd. Kom je ook te weten wat de DJ's zo allemaal aan het draaien zijn in hun sets, want met die data wordt dan allemaal rekening gehouden met de samenstelling van de lijst. En een van de nieuwkomers afgelopen vrijdag in die Global Dance Chart, dat is de nieuwe track van The Bausa. Hebben die een nieuwe track dan? Ja. Ik ben al tussen te weten gekomen dankzij de Global Dance Chart. Hij klinkt zo.

toegegeven, ik vind hem ook wel aanstekelijk. Ook al heb ik hem nog niet zo heel veel gehoord. Wie weet wordt het wel nog een laat zomerhitje na Magnetic, die nog vol een bak goed aan het gaan is, hè, van de Bausa. We zullen het in de gaten houden voor jou. I'm Alive, Majestic en Jamming the Kids. En natuurlijk, hoef ik ze nog voor te stellen,

0: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar... Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
2: 500?
1: Schatje, dat is 25 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
1: Shh. Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Oh ja, gracias, Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.

Het is nu alweer de zoveelste dag met 30 graden of meer op de thermometer. Nu, ik moet wel zeggen, het went. Ça va nog eigenlijk. Heb je dat ook niet? Dat je zo dacht onlangs van, oh help, die hitte. Ik kan dat niet aan, maar eigenlijk, went een mens daar toch snel aan? Of ligt het aan mij? In elk geval, als je daar niet zo goed tegen kan, dat kan natuurlijk ook. Er komen betere tijden aan voor jou, want het gaat frisser worden eind deze week. Dus dan weet je dat. Heatwave muziek is op vandaag wel op zijn plaats. Dit bijvoorbeeld. Dit is toch echt zo'n plaatje van laat mij gerust. Het is veel te warm om aan iets aan mij te vragen.

blijft toch zo'n iconisch Belgisch dance nummer. Housewife van Daan. Zometeen draai ik de nummer 6 uit de top hit 40 van deze week. Wie dat is, dat ontdek je na dit overzichtje. Want het gaat langzaam op de Antwerpse ring richting Gent. Een kwartier doe je er langer over tussen Berchem en de Kennedy-tunnel is het aanschuiven. En dan ook nog aanschuiven op de E17 vanaf Baasmunster. Een klein kwartiertje daar ook. Dus mocht je op een andere plaats aan het vertragen zijn, dan goed nieuws. Verlies je niet meer tijd dan een kwartier.

Gisteren heeft Bart-Jan het gezegd dat het niet moeilijk was en jij was oorgetuige dat het haalbaar is om zo'n draadloze hoofdtelefoon te winnen. Elke dag speelt hij ervoor. Dat gaat ook deze namiddag opnieuw gebeuren. Dus als jij wel zo'n nieuwe draadloze hoofdtelefoon kan gebruiken, handig hoor. Ik gebruik die ook altijd als ik ga fitnessen. Meespelen deze namiddag bij Bart-Jan. Hij gaat er opnieuw voor spelen. Dit is Missing bij Top.

0: Immo aan de kust? Dat is kiezen voor Immo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
1: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
2: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
3: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
4: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
5: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
6: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
7: Hey, mechanieker. Wil jij sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz bij Coles? Solliciteer nu op coolsjabeke.be en word deel van ons team. Rij je met een Mercedes? Dan ben je welkom voor onderhoud en herstellingen.
6: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
8: Hallo met Atilex.
9: Ik ben op zoek naar een kabel.
8: Ah, kabel. En wat voor een kabel? Aardingskabel, brandkabel, voedingskabel, installatiedraad.
9: Nu ben ik de draad kwijt.
8: Dat kan gebeuren. Check ons assortiment op atilex.be.
10: Bommetje of rustige duik.
11: DM Zwembaden in Oostkamp. Van zwembad tot spa. Van onderhoud tot renovatie. Alles voor een zwembad in topvorm.
10: Meer info. dm-zwembaden.be.
12: Kansen krijgen op je werk.
13: Check.
12: Interesse in machines.
13: Check.
12: Goede werksfeer.
14: Yes.
12: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.
15: Zie je al een keer naar Famiflora geweest?
16: Famiflora, het grootste tuincentrum van België. Alles voor huis, tuin en dier aan heel lage prijzen.
17: Famiflora.
16: In Moeskroen en de pannen.
15: Minder varen dan dat je peest en alle dagen open.
18: iDreams.
19: iDreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij iDreams Werktextiel.
20: Wat een verschil een beetje extra licht kan maken.
21: Met een glaswand van Glaswanden Online creëer je meer licht, meer ruimte en een stijlvolle uitstraling.
20: Ontdek de mogelijkheden voor je kantoor, douche of woonkamer op glaswandenonline.be.

0: Ai, ai.
1: Zeg, is het al druk aan de kust?
0: Gezellig druk in Oostende, Kokseide, Knokke en De Pannen. Maar de drukste kustgemeente, in tegenstelling tot gisteren, is vandaag Middelkerke. Ik zie het kaartje helemaal oranje-rood kleuren, dus het is in Middelkerke vandaag te doen als je een leuke stranddag wil beleven en veel volk rondom jou wil. Iedereen houdt ervan natuurlijk, dus daarom dat ik het even meegeef. Topic zo meteen, om uit te waaien. Body komt eraan. En dit zijn Jay-Z en Beyoncé met Chris.

0: denk dat ik eruit ben. Ik weet waarom het zo druk is in Middelkerken op dit moment.
1: Zeg, is het al druk aan de kust?
0: Ja, wel, dus blijkbaar in Middelkerken wel. En dat heeft te maken met de opnames vandaag van 10 om te zien. Televisieopnames vinden vandaag plaats. En daarom is het dus zo druk in Middelkerken. He, zijn we erachter. Onder andere op het podium deze artiest. Ja. Kamerad komt uit Duitsland om op te treden en ook deze boys zijn erbij. Die gaan zingen voor de meeuwen en voor al dat volk. Milo en DJ-licious Forever Young. Bij Top hoor je die ook vaak natuurlijk. Zometeen, helemaal uitgewaaid, komt hij van de zee? Jawel, Bart-Jan de Prater. Zo dadelijk.

0: Dit is Top.
1: Het is 1 uur. Er was een zware brand in Brussel. Julie Isabeau, die weet meer.
2: Goedemiddag. Er zijn ook verschillende mensen vermist na de brand in het Oxy-gebouw in Brussel op het De Broekeireplein. Het vuur brak vanmorgen uit, het is intussen wel onder controle, maar de brandweer doorzoekt het gebouw nog, want er waren zo'n 200 arbeiders aanwezig voor werken. Walter Terieuw.
3: Die zijn allemaal geëvacueerd moeten worden, die worden nu opgevangen. Ze krijgen daar eten, drinken en er is een psychologische bijstand voorzien voor die mensen. Nu zijn we momenteel bezig aan nog eens een laatste nazicht van het aantal koppen die geteld kunnen worden, zodanig dat we een eind kunnen stellen aan onze search en rescue.
2: Er vielen zeker 3 gewonden. Het arbeidsauditoraat is een onderzoek gestart. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Er wordt veel minder drugs in beslag genomen. In de eerste helft van dit jaar zo'n 5,5 ton cocaïne in de haven van Antwerpen. Veel minder dan de 17 ton in dezelfde periode vorig jaar. Volgens de douane kiezen drugsorganisaties vaker voor andere havens. Christian van der Waren.
4: Antwerpen is niet meer de grote nummer 1 drugshaven van import in de Europese Unie. Maar anderzijds is het probleem nog niet opgelost, omdat zij via andere methodes van werk ons proberen te omzeilen. Dus er komt nog altijd cocaïne de haven binnen. Maar ik ben wel tevreden met deze cijfers.
2: Er werd wel al 17 ton cannabis in beslag genomen. Dat is bijna 3 keer meer dan vorig jaar. In Gent is een meisje van 9 in levensgevaar na een verkeersongeval. Een jongen van 14 reed daar gisteravond aan met een bromfiets. De jongen reed weg, maar is intussen opgepakt. Hij reed ook met een gestolen bromfiets. De jongen moet later voor de jeugdrechter verschijnen. Het meisje liep een schedelbreuk op en is nog altijd in kritieke toestand. De Brit Andy Burnham heeft binnen zijn Labour-partij genoeg steun om Keir Starmer op te volgen als partijleider. Gisteren gaven nog eens 27 partijgenoten hun steun, waardoor het voor een eventuele tegenkandidaat onmogelijk is om zich kandidaat te stellen. Wellicht kan Burnham Starmer dan al opvolgen als nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Na rustdag in de Ronde van Frankrijk beginnen de renners over een half uurtje aan hun 10e rit. Het wordt een stevige, zegt sportjournalist Stijn Vlamink.
5: Constant op en af. 4 calls van derde categorie, eentje van tweede categorie, eentje van eerste categorie. Dus ik verwacht ook vandaag weer een strijd tussen de mannen van het klassement. Dat wil dus ook zeggen dat Remco Evenepoel zich wellicht zal mengen in de debatten.
2: Tadej Pogacar blijft in de gele leiderstrui rijden. Remco Evenepoel staat 4e op meer dan 3 minuten. Vanmiddag blijft het warm, rond 33 graden. Veel zon ook en af en toe wat wolken. Morgen en donderdag blijft het zonnig bij maxima rond 31 graden. Vrijdag is er kans op buien en onweer. Vanaf zaterdag weer droger en tot 26 graden.
1: 1 lange file, R1 richting Gent. Daar staat een defect voertuig tussen Merksem en Regare. Laan, je schuift er een kwartier aan.
0: Dit is Top. Bart-Jan de Prateren.
1: Hoogzomer vandaag. Als je daar de juiste soundtrack bij zocht, je hebt hem gevonden. En je bent meer dan welkom hier bij Top.

Ik volg jou vanmiddag naar gelijk welk terras, gelijk welk zwembad of open water waar je vrij mag inzwemmen. Dat is perfect bij temperaturen van 2, 33 graden. En ik vertel jou straks ook in Weet je waar, wat je niet mag doen als je net getrouwd bent in een bepaald land. Het is een land hier ver vandaan, maar het is toch wel opmerkelijk om dat te weten en misschien vind je het wel leuk.

0: Als je trouwt, mag je beiden de badkamer 3 dagen lang niet gebruiken.
1: Ja, oh my god, je zot.
0: Dat is een beetje zot, vind ik ook wel. Dus geen bad, geen douche, geen wastafel. Het zou de garantie zijn op een lang en gelukkig huwelijk. Ik vind dat hier niet ter plaatse uit. Dat is een gebruik in een land hier ver vandaan. Maar misschien weet jij wel waarover het gaat. Als jij dat land kent of je bent er misschien al geweest, stuur het even door via de Topradio BE-app. Ik moet eerlijk zeggen, ik zou niet trouwen dan. Als ik 3 dagen de badkamer niet mag gebruiken en al zeker op topdagen als je net getrouwd bent, dat wordt een beetje moeilijk. In ieder geval, ik denk wel dat na een paar dagen ruik je dat niet meer van elkaar. En ook dat kan dan weer voordelen hebben. Dan ben je er meteen gewoon aan en zorgt dat niet meer voor rare gewoontes.

0: Lotto is op zoek naar voeten.
1: Hé? Voeten?
0: Die graag op grote voet leven.
1: Graag.
2: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
0: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
1: En na het eten, Rob.
0: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 9.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
3: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvat prijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
6: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
7: En zo'n grote badeend.
6: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

Als je trouwt, mag je beide de badkamer 3 dagen lang niet gebruiken. Dus geen bad, geen douche. Zelfs zo niet met het handje aan de wastafel. Je weet wel, hè, met handje. Het zou de garantie zijn op een lang en gelukkig huwelijk. Ik vroeg uit welk land het komt, want het is echt een gebruik die daar iets is wat ingeburgerd is. Er kwam wel wat binnen. Indonesië, Robbe stuurde dat onder andere. Een aantal andere mensen gaven mij ook een pak landen uit Azië. En inderdaad, daar moet je het ook gaan zoeken. Met het opvallendste land, door Benny ingestuurd via de Topradio BE-app. Benny denkt dat het in Stinkistan is. Dat zou wel eens kunnen. Dat vind ik het mooiste land om dat daar te gaan zoeken. Het is Borneo, om precies te zijn. En Borneo ligt in het zuidelijke deel van Azië. Daar is dat dus blijkbaar een gebruik. Ik zou daarvoor alleen al niet trouwen, dat zei ik er net al. Dus ik hou het gewoon op een vriendin. Ben ik gelukkig mee en hopelijk zij ook. Rima is dit. Calm down.

stilzitten is moeilijk. Bij dit toch. Maupi en Nek bij Top op deze dinsdagnamiddag. Als jij met vakantie gaat, dan hoop je natuurlijk in een hotel terecht te komen dat minstens aan je verwachtingen voldoet. En meestal lukt dat ook. Heel veel cowboyhotels, om het even zo te zeggen, die zijn al gesloten. Maar gisteren in de Tour de France bij een bepaalde ploeg ging het toch behoorlijk mis. Ik vertel je zo meteen wat die wielrenners allemaal zijn tegengekomen in die hotelkamer. Op de weg één groot probleem nog. R1 richting Gent, Antwerpse ring is dat. Daar staat een defect voertuig tussen Antwerpen-Noord en Le Grellelaan. Je schuift er ondertussen al een half uur aan daar.

0: last met het vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Hé, maat, zot word ik, jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
2: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
1: Ja, ik weet het.
2: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buiten terras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
1: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
2: Ha, ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
1: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.

Hij was in Amsterdam 4 uitverkochte concerten gespeeld in de Johan Cruijff Arena. Volgens de kenners was het best wel goed, dat is hij ook. Bruno Mars met 24 Karat Magic bij het top. Nee, als jij een hotel boekt, dan hoop je dat dat voldoet aan je verwachtingen natuurlijk. Want je leest daar wel iets over, je bekijkt minstens wat foto's. Ik kan je ook alleen maar aanraden om altijd zo wat reviews op te zoeken die vrij recent zijn. Dan schrijven mensen van, kijk, ik heb er verbleven, dit was goed, dit was minder goed. Nu, het kan natuurlijk niet altijd zo zijn, want bijvoorbeeld in de Tour de France, dan word je ook letterlijk op een rustdag in een hotel gedropt met je team. En de gasten van Uno X, de twee broers Johansen bijvoorbeeld, die lagen in een hotel zonder airco, met schimmel, spinnenwebben en veel meer. Ze zeggen, we hebben nog nooit in zo'n slecht verblijf gezeten. Het was echt niet te doen. We hebben dan ook gewoon op het balkon geslapen. Kijk, als het warm is, kan je dat ook doen. Dan verhuis je gewoon de matrassen naar het balkon. Met een beetje geluk eten de insecten je dan niet op. Hebben zij wel gedaan. Vandaag terug aan de bak, want vandaag is er wel weer een toerrit natuurlijk.

0: Hallo, Key to Party, kan ik u helpen?
1: Yes, I speak a bit English, yes.
0: Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor rents. Yes, voor parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, hè. So you don't need the key, hè. Everything is on key2party.be. Key2party.be.
2: Zeg, en do you or your friends want to work here? Send us een mailtje, hè.
3: Nieuwbouw of renovatie?
4: Terras of poolhouse?
3: De Koning Chap en Isolatie got you covered.
4: Meer dan 30 jaar de experts in Chap voor elk project. Vraag nu je offerte op maat via isolatievloer.be.
5: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch ingedeeld. Moduvan. Wie er maakt je camionette een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
6: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe.
5: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
7: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
8: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen.
9: Macri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op macri.be. Nu solde bij Macri.
10: Sa, zie je al een keer naar Famiflora geweest?
11: Famiflora, het grootste tuincentrum van België. Alles voor huis, tuin en dier aan heel lage prijzen.
12: Famiflora.
11: In Moeskroen en de pannen.
10: Minder varen dan dat je peest en alle dagen open.
13: Vandaag zonnig. Rond de middag harde windstoten en 13 graden. Om 14 uur 25 graden en volle zon. En om 15 uur opnieuw buien.
14: Ja, hallo maat, wat is met dat nu weer?
15: Kom jij anders manneke bij mij? Onder mijn overkapping van Sun Systems is het altijd goed. In weer en wind.
14: Zonwering, overkappingen, windschermen en schuifwanden. Voor thuis en horeca. Bekijk het aanbod op sunsystems.be.
15: Sun Systems. Ja, hallo maat.
16: Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
17: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
18: Nu solde met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
19: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
9: Ben jij al member van de Top Radio Community?
10: Luister, doe mee
9: en mis niets
10: met de Top Radio BE-app. Download hem gratis
9: via de App Store of Google Play.

Waar is het wel nog veilig? Misschien in Portugal deze dagen. Portugal Golden Man. Ik geef binnen dit en 20 minuten een gloednieuwe, fantastisch mooie en vooral goed klinkende hoofdtelefoon weg van JBL. Meer nog, het is er eentje die draadloos is en met ruisonderdrukking. Met andere woorden, je wordt niet gestoord door omgevingsgeluid. Dat gaan we straks doen aan de hand van een spelletje. Net voor 2 uur, onder andere deze Zornik nog, de remix van Scared of Yourself.

0: Dit is Stop!
1: Het is 2 uur. De brand in Brussel heeft jammer genoeg zijn tol geëist. Julie, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Bij de brand in het Oxygebouw in het centrum van Brussel zijn mensen overleden. Nog zeker 6 mensen zijn vermist, dat bevestigt het Brusselse arbeidsauditoraat. Hoeveel doden er precies zijn, is niet duidelijk. Journaliste Nathalie Dijk.
3: Dat heeft ermee te maken met de omstandigheden, want blijkbaar zitten die mensen in een lift die van de 2e verdieping naar beneden is gestort door die brand of door een defect veroorzaakt door die brand. En zij krijgen heel moeilijk toegang tot die locatie. Verder moet men ook nog verder kijken of er onder die lift mogelijk ook nog arbeiders zouden liggen. En ook in een 2e liftkoker is men nu verder aan het zoeken.
2: In het gebouw waren 200 arbeiders aanwezig voor renovatiewerken. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Volgens het parket hebben redders en hulpdiensten juist gehandeld toen een jongetje van 5 gisteren bijna verdronk in het openluchtzwembad van Wetteren. Je hoort Evelien de Ritter van het parket.
4: Het is een bezoeker die het kind heeft opgemerkt. Het kindje is dan uit het water gehaald en dan is de reanimatie gestart onmiddellijk door een van de redders samen met een bezoeker ook met medische kennis. Daarbij is ook gebruik gemaakt van het aanwezige AED-toestel.
2: Volgens de familie kwam de hulp te laat en was er geen reanimatietoestel. Het kindje ligt nog altijd in het ziekenhuis. In de Ronde van Frankrijk is de 10e rit op gang getrapt. Na een rustdag is het tijd voor een stevige etappe met 2 cols van eerste categorie en bijna 4000 hoogtemeters. Remco Evenepoel staat 4e in het klassement.
5: Op papier de 2e hele zware rit. Het finale dat ik goed ken, uit 24 ook. Ik was 3e op deze aankomst. Mooie klimmetjes, niet de langste, maar wel lastige klimmetjes. Dus als de benen er zijn te proberen, ga ik het zeker proberen.
2: Tadej Pogacar blijft in de gele leiderstrui rijden. Vanmiddag wordt het 33 graden, veel zon en af en toe bewolkt. Morgen en donderdag zonnig bij 31 graden. Vrijdag is er kans op buien en onweer. Vanaf zaterdag droger en weer 26 graden.
1: Ik heb vandaag heel goede benen, maar ik zit niet in de Tour natuurlijk. Een beetje vervelend. R1 richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout is het aanschuiven. Je verliest er een kwartier momenteel.
0: Dit is Stop. Bart-Jan de Prater.
1: Rihanna die komt uit Barbados en daar is 32 graden heel normaal zoals bij ons. Hier is ze met S&M.

Deze knalt vanavond ook weer door het stadion in Dallas is het. Eerste halve finale van het WK voetbal. Frankrijk tegen Spanje moeten we het zo meteen even over hebben. Haal je smartphone erbij, die heb je nodig om mee te spelen voor die JBL koptelefoon zometeen al.

is de sound of the summer die je hoort. Jonas Blue en Malif met Edge of Desire bij Top. Het is 2:15. 3 weken lang mag ik elke dag een JBL koptelefoon weggeven. Het zijn van die mooie met een schelp die volledig over je oor past. Je kan ze ook eens bekijken op topradio.be. Staat een foto van op onze website. Ze zijn draadloos en ook nog eens ruisonderdrukkend. Dus wat wil je nog meer vragen? Ik heb voor jou terug een opgave. Zijnde een liedje, in dit geval van James Hype, die je kent, Ferrari. En daar is een woord uit weggeruist. Dus het ruis heeft ervoor gezorgd dat het woord ontbreekt. Ik vraag jou dat woord. Spit je oren.

0: Dat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Hé, hey, maat. Zot word ik, jong. Schapper komt niet, vloer de spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
3: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
2: Ja, ik weet het.
3: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de shop tot de vloer, tot zelfs buitenterras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
2: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
3: Ha ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
2: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.

0: chips.
1: Je kon er net één woord niet verstaan in het liedje van James Hype, Ferrari. En dat woord vroeg ik jou om door te sturen. Ik laat nog even de opgave horen. Je hoorde het niet omdat er ruis te horen was in de plaats van het woord. Dit was

0: Maar Toon, die wist daar wel raad mee. Toon, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat hoorde je niet?
1: Het woord was honest.
0: Honest, we gaan eens luisteren. Ik denk het wel hoor. Can I be honest? Dat is goed. Maar iedereen zingt dat mee, dus ik denk dit is een makkelijke opgave. Was voor jou blijkbaar ook zo. Je krijgt van mij die JBL hoofdtelefoon. En dat is er eentje met ruisonderdrukking en draadloos. En dat is echt een topmodel die we jou gaan opsturen. Daar ben ik zeker van. Zeg, jij bent brandweerman. Ik denk deze dagen een gewild goed, zeg maar, met alle branden in deze Europese contreien. Jij werkt voor een bedrijf als brandweerman. Wil dat zeggen met die temperaturen dat jullie ook meer alert zijn dan anders? Hebben jullie andere zaken waar je moet op letten bijvoorbeeld?
1: Dat klopt. Nu dat het warmer is, kan het wel voorvallen dat regelmatig een alarm binnenkomt door een oververhitting of zo, of een klein brandje.
0: Ja. En zijn jullie dan extra bemand of is dat een beetje moeilijk?
1: We hebben gewoon de standaard bemanning die altijd van dienst is.
0: Maar jullie zijn goed opgeleid en zijn klaar om in te springen als het nodig is?
1: Zeker aan dat.
0: Goed hoor, Toon. Veel plezier met die hoofdtelefoon. Fijne middag nog.
1: Dankjewel, jullie ook.
2: Zoek de JBL Pop-up Store nog tot en met 2 augustus aan het Silt in Middelkerken. Ontdek het uitgebreide JBL-aanbod op

0: is een match. Zoveel is wel duidelijk. Bebe Rexha en David Guetta. In het verleden ook al een paar keer samengewerkt. Onder andere met I'm Good. Maar tal van andere hits ook wel. Bijvoorbeeld One in a Million en Sad Girls. Deden ze ook samen. Met andere woorden, ook dit wordt een hit. Daar hoef je gewoon niet aan te twijfelen. Dat kan niet anders. De nieuwe, die heet Sad Girls. Al is daar geen reden voor, want er is ook geen enkele file om te melden. Dus rij voorzichtig verder.
1: New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hey, de seconddata, dat kost hier 20 euro. Hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, oh, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
4: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is

Het was een paar dagen voetbalstil. Maar die stilte die wordt terug doorbroken, want het WK gaat natuurlijk verder. Nog twee halve finales en dan de grote finale natuurlijk. Vanavond speelt Frankrijk tegen Spanje in Dallas. En de vraag is, voor wie ga jij supporteren eigenlijk? Want ik vind het een beetje moeilijk om voor Spanje te supporteren. Dat zit ergens diep in mij, dat ik denk van, oké, ze hebben gewonnen en ze waren misschien net iets beter dan de Rode Duivels, maar we hadden best wel kans. Waren de verlengingen, waren er strafschoppen, hadden wij misschien Spanje kunnen uitschakelen, maar ik heb het een beetje moeilijk. Maar voor wie ga jij supporteren? Laat het gerust even weten. Voor Frankrijk of voor Spanje vanavond. Weet dat de scheidsrechter uit El Salvador komt en toch al een paar beslissingen genomen heeft die er mogen zijn. Bijvoorbeeld in een wedstrijd tussen Turkije en Paraguay heeft hij een speler van Paraguay rood gegeven omdat hij zijn mond had bedekt in een discussie. Dus dat mag tegenwoordig niet meer. Ze moeten kunnen alles van de lippen van het gezicht zien, omdat er natuurlijk anders dingen worden gezegd die je beter niet kan zeggen op een veld en gewoon toe koer beter niet zegt. Hij heeft rood getrokken. Dus het is een scheidsrechter met toch wel wat strepen, of op zijn strepen te staan toch. Ik ben eens benieuwd wat dat vanavond gaat geven, want ze zijn daar bij Frankrijk wel wat anders gewoon. Er waren wedstrijden waarbij dat bijna de helft van de Franse ploeg omver werd gekegeld. Heb je misschien ook wel gezien. Laat eens weten, ga jij voor Frankrijk of ga jij voor Spanje vanavond?

0: Hallo, Key to Party, kan ik u helpen?
1: I speak a bit English, yes.
0: Wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor rents. Yes, voor parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
2: Zeg, en do you or your friends want to work here? Send us een mailtje, nee?
3: Zoetje, we hadden toch tegels gezegd?
4: Maar nee, ik wil parket.
3: Tegels.
4: Weet je wat? Laten we beginnen met de shop.
3: Goed idee.
4: Over de beste shop valt niet te discussiëren.
3: Vraag je offerte bij De Koning, shop en isolatie.
4: Check isolatievloer.be.
5: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
6: Geen sidejob later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
7: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
8: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
9: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
10: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen.
8: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solde bij Macri. Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton. Morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
11: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
12: De Witte van de Kaveijen. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
13: Zeg, zie je al een keer naar Famiflora geweest?
14: Famiflora, het grootste tuincentrum van België. Alles voor huis, tuin en dier aan heel lage prijzen.
15: Famiflora.
14: Je moest groen en de pannen.
16: Minder varen dan dat je peest en alle dagen open.
17: Our Dreams!
18: Our Dreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams Werktextiel.
19: Je kiest zorgvuldig je vloer en je meubels. Waarom dan zomaar een deur kiezen? Ontwerp jouw stijlvolle glasdeur op maat met staal of eik. Met de handige configurator op glasdeuronline.be.
9: Voor jouw droominterieur. Glasdeuronline.be.

0: Vanavond om 9 uur Frankrijk tegen Spanje, de eerste halve finale van het WK voetbal. Ik heb het even omgerekend, want heel veel mensen hadden gestuurd voor wie ze gaan supporteren vanavond. Ik vind het niet makkelijk. Maar 70% houdt toch nog vast aan Spanje. En maar 30% van jullie topluisteraars gaat voor Frankrijk supporteren vanavond. En sommigen hebben daar ook een heel goede reden voor. Christophe bijvoorbeeld stuurde mij een audiobericht. Dat is heel makkelijk als je op dat microfoontje duwt in de top-app beneden. Dan kan je ook gewoon een audiobericht sturen. Hij stuurde dit.
1: Ik ga voor Frankrijk, want mijn vrouwtje staat aan de leiding in de WK-stand van de pronostiek bij ons gezin. En dat is de enige manier om haar nog proberen voorbij te steken. Het zijn alle twee hele goede ploegen natuurlijk, maar ik ga voor Frankrijk.
0: Oké, was ik al bijna vergeten natuurlijk, die pronostieken die er overal zijn. Tuurlijk. Dan pronosticeer ik dat Frankrijk misschien wel het WK wint of Argentinië. Want sommigen willen heel graag dat Argentinië wint. Misschien zijn daar ook andere redenen voor. Dit is Afro Medusa.

0: Dit is Stop.
1: Het is 3 uur, een zware tol bij de brand in Brussel vandaag. Lore Brijsink, die weet meer.
2: Een goedemiddag. Er zijn doden gevallen bij de zware brand in het Oxy-gebouw in Brussel. Hoeveel, dat is nog niet duidelijk. En er zijn nog zeker 6 mensen vermist. Dat bevestigt het Brusselse arbeidsauditoraat. Brecht Spijbroek.
3: Momenteel is het heel moeilijk om toegang te krijgen tot de plaats waar die lichamen zich bevinden. Deskundigen zijn aangesteld door mijn ambt om een onderzoek te voeren. Hoe alles is kunnen gebeuren is momenteel nog een groot vraagteken. Daarvoor is er ook een branddeskundige aangesteld.
2: In het gebouw waren 200 arbeiders aanwezig voor renovatiewerken toen de brand uitbrak. De redders en de hulpdiensten hebben gisteren juist gehandeld toen een kleuter van 5 bijna verdronk in het openluchtzwembad in Wetteren. Dat zegt het parket van Oost-Vlaanderen. De familie zei gisteren dat de hulp veel te laat kwam en dat er geen reanimatietoestel aanwezig was. Maar Evelien de Ridder van het parket spreekt dat tegen.
4: Het is een bezoeker die het kind heeft opgemerkt. Het kindje is dan uit het water gehaald en dan is de reanimatie gestart onmiddellijk door een van de redders samen met een bezoeker ook met medische kennis. Daarbij is ook gebruik gemaakt van het aanwezige AED-toestel.
2: Het jongetje ligt nog altijd in het ziekenhuis. Er is geen nieuws over zijn toestand. In Parijs is de grootste militaire parade ooit gehouden, naar aanleiding van de Franse Nationale Feestdag. Er stapten bijna 6.700 militairen mee uit meer dan 30 landen, waaronder Oekraïners en Belgen. Er deden ook meer dan 300 voertuigen, bijna 100 vliegtuigen en 30 helikopters mee. Tienduizenden mensen gingen kijken, onder hen heel wat staats- en regeringsleiders, zoals Oekraïns president Zelensky, Brits premier Starmer en Duits bondskanselier Merz. Veel zon, soms wat wolken en maximaal tot 34 graden. Ook morgen en donderdag is het hoogzomer. Vanaf vrijdag stijgt de kans op onweersbuien en het wordt iets koeler.
0: Dit is Top. Bart-Jan de Prateren.
1: Ik laat je zometeen de Top Tune of the Week horen. Dat is de nieuwe van Joel Corey. Na Milk Inc. met Madison en Two Brothers on the fourth floor ook.
0: Top.

0: Het is al dinsdag vandaag. Heel veel mensen kijken uit naar het weekend, omdat het het eerste weekend is van Tomorrowland, bijvoorbeeld. Ik lees net op HLN dat de kans bestaat dat er geen vuurwerk zou mogen afgestoken worden bij Tomorrowland. Als dat zo zou zijn, dan is dat een kleine ramp, denk ik, want dat vuurwerk is ook heel belangrijk voor de beleving en voor de sfeer. Waarom dat misschien niet gaat mogen, vertel ik jou zo. Eerst de Top Tune of the Week en dat is de nieuwe Joe Corey.
1: Dit is de Top Tune of the Week.
2: Joe Corey, Whisper.
1: We make you move.

0: Summer Beat Duizend Roulette.
1: Het is ook vandaag weer veel te mooi en lekker weer om niet eens een paar songs te draaien uit de Summer Beat Duizend die we eind juni jullie volledig lieten horen natuurlijk. Met andere woorden, ik heb 1000 songs van 1 tot 1000. Geef mij een getal en dan kijk ik even waar dat getal mee overeenstemt met een leuke song uit de lijst. Met andere woorden, de plaats waar die song stond in de Summer Beat 1000. Een getal liefst waar jij iets mee hebt. Je favoriete getal, een getal waarvan je zegt, kijk, dat is een belangrijk nummer die ik altijd gebruik voor dit of voor dat of voor zus of voor zo. Misschien wel de code van het slot van de valise. Dat zou ook wel eens leuk zijn. Wat is de code van jouw slot van de valise, bijvoorbeeld? Enfin, stuur mij een getal tussen 1 en 1000 en ik hang daar een leuke plaat aan vast. Trouwens, op nummer 1 in de Summer Beat 1000 dit jaar stond dit liedje.

0: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op tui.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy. Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Even bollen. Iedereen moet het weten.
3: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
4: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
5: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
4: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
5: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
4: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: Summer Beat 1000 Roulette.
1: In de Summer Beat 1000 Roulette vraag ik jou een getal te sturen tussen 1 en 1000. En dan draai ik de song die daarmee overeenkomt uit die Summer Beat 1000 van eind juni die we hier hadden bij Top Radio. En ik had het vandaag onder andere over wat is misschien de code van jouw valies? Dat zou een leuk getal kunnen zijn. Of een ander leuk getal, dat mag ook. Er kwamen er heel veel binnen. Onder andere het rugnummer van de zon in het voetbal bij Christophe. Dat is nummer 16. Dat kwam onder andere binnen. 43 is dan weer het rugnummer bij de softbal bij Ruben. En Timothy is 41. Die zegt, ja, ik vind dat wel een leuke leeftijd. Dat mag wel dat getal zijn. Maar op nummer 832, daarmee open je blijkbaar de valies van Michael. En die zegt, nu kan iedereen op de luchthaven mijn boxershorts pakken. Kijk. A far l'amore comincia tu. 832, de code van zijn valies. Als ze dan toch gestolen worden, best op de heenreis, want op de terugreis zijn de boxershorts misschien net iets minder fris. Leer maar wat Italiaans. Dit stond op die plaats in de Summer Beat 1000. Bob Sinclair.

een van de nieuwe hits van Top Alesso en One Republic samen in deze In Your Eyes. Het heeft een beetje Swedish House Mafia vibes, vind ik. Hou me in de gaten, zoals een grote hit kunnen worden. Ik vertel jou zo meteen dat de kans bestaat dat er geen vuurwerk wordt afgestoken tijdens het eerste weekend van Tomorrowland. Waarom dat zo is en waar dat van afhangt, hoor je zo.

Komend weekend is het weer zover. Eindelijk weer Tomorrowland in ons land. In Boom wordt het daar weer een groot feest met heel veel mensen, dat weet je. Misschien heb je ook wel tickets, ga je ook wel gaan. Vandaag is de vraag die een beetje gesteld wordt, ik lees het op HLN, of ze wel degelijk bij Tomorrowland dit weekend vuurwerk gaan mogen afsteken. En het heeft allemaal te maken met de droogte, hoef ik jou niet uit te leggen. Ze zitten daar ook in een natuurdomein, dus dat maakt het allemaal nog een beetje moeilijker. En ja, de feiten zijn gewoon, kijk, we zitten momenteel in wat ze noemen code oranje. In principe kan een burgemeester daar nog toegang tot verlenen, tot het afsteken van vuurwerk. Dan moet er een soort van risicoanalyse worden gemaakt. Nu, ik denk dat dat allemaal niet zo een probleem is, dat code oranje verhaal. Maar minister van Omgeving Jo Broens, die daar ook verantwoordelijk voor is, die zegt, ja, het zou ook wel kunnen dat we moeten opschalen. En dan wordt het code rood. En bij code rood mag er sowieso geen vuurwerk worden afgestoken. Ik denk dat het een groot probleem wordt bij Tomorrowland, in die zin voor de beleving. Dus ik hoop dat het echt wel kan, maar dan wel in alle veiligheid natuurlijk. Laat ons hopen. Ja, het wordt nog een bumpy ride. Komende dagen voor de gasten daar. Hier is Mohombi bij Top.

0: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Hey mechanieker, wil je sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz? Bij Coles staan een goede werksfeer, topverloning en klanttevredenheid centraal. Solliciteer nu op coolsjabbeke.be en word deel van ons team.
3: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wieder recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch ingedeeld. Moduvan. Wieder maakt je camionette een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
4: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe.
3: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
5: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
6: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be, ook voor chiptuning.
7: Yo hastjes, MC Drummer hier. Weet je onder waarom dat ze bij Varrobyce Panels niks weten van stutten, maar wel van sandwichen? Waarom pees je? Dat is niet moeilijk, hè? Bij Varrobyce Panels leggen ze sandwichpanelen op industriële daken en boerenschuren. En geen stut, nee. Het zijn free kerels bij Varrobyce Panels. Sandwichpanelen met isolatie, nee. Varrobycepanels.be. Experts in asbestverwijdering, plaatsing van dakpanelen en wandbeplating. In de industriële en agrarische sector. Miljarden was moeilijk voor dat uit te spreken. Wunder zorgen voor een dak boven onderhoofd. Varrobycepanels.be.
8: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
9: Ja, vent, ik even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
8: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
9: Sun wiener?
8: Sun Systems.
10: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
9: Ja, chique ding is dat, hè.
8: Sun Systems. Ja, hallo maat.

I don't want to go home tonight, al is het vandaag makkelijk, want bij ons is het barbecue, dus ik ga gewoon af op de geur in de straat en kan met gesloten ogen zo mijn huis vinden. Dat moet wel lukken, denk ik. Robin Schulz komt eraan, Only Way is Up, Pete Heller nu,

0: Dit is Top!
1: 4 uur lode hitte daarbuiten, maar hier zijn de top headlines. En Lore kent de details daarover. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Er zijn doden gevallen bij de zware brand in het Oxy-gebouw in Brussel. Hoeveel, dat is nog niet duidelijk. En er zijn nog zeker 6 mensen vermist. Dat bevestigt het Brusselse arbeidsauditoraat. Brecht Spijbroek.
3: Momenteel is het heel moeilijk om toegang te krijgen tot de plaats waar die lichamen zich bevinden. Deskundigen zijn aangesteld door mijn ambt om een onderzoek te voeren. Hoe alles is kunnen gebeuren is momenteel nog een groot vraagteken. Daarvoor is er ook een branddeskundige aangesteld.
2: In het gebouw waren 200 arbeiders aanwezig voor renovatiewerken toen de brand uitbrak. Marius Borghuybi, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, heeft de gevangenis verlaten. Hij mag de rest van zijn celstraf thuis uitzitten met een enkel band. Het Openbaar Ministerie in Oslo ging daar gisteren tegen in beroep, maar kwam daar vandaag op terug. Huybi kreeg vorige maand 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en partnergeweld. Hij ging wel in beroep tegen die straf. Rode duivel Leandro Trossard verlaat Arsenal en trekt naar de Turkse topclub Beşiktaş. Dat hebben beide clubs bevestigd. Trossard tekent er een contract voor 4 seizoenen en hij zou er 7 miljoen per jaar verdienen. Beşiktaş betaalt zo'n 20 miljoen voor hem. Trossard is 31. Hij pakte vorig seizoen met Arsenal de landstitel in Engeland en hij was op het WK een van de beste duivels. Vanavond blijft het nog lang vrij zonnig en warm. Vannacht krijgen we minima rond 20 graden. Morgen veel zon en rond 33 graden.
1: Een vertraging die de moeite waard is hier te vermelden, dat is de E17 tussen Waasmünster en Sint-Niklaas Centrum, verlies je een kwartier. Op een andere plaats in de vertraging max 10 minuten.
0: Dit is Top. Wouter de Vries.
1: Op 2K voetbal is Noorwegen naar huis, maar niet in onze playlist. Die blijven nog even scoren met dat pianootje erbij. De Bausa Magnetic.
0: Top.

0: Flowers van Miley Cyrus. Vergeet ze vooral geen water te geven.
1: Dit is top.
0: Goedemiddag, hitte golf. Kan je vandaag weer afkoelen met verfrissende summer beats hier bij Top. Straks nog nieuws over een nieuwe functie voor ChatGPT. En natuurlijk de meest opgezochte woorden op het internet van vandaag. Welkom in deze show. We gaan er samen weer iets plezants van maken. En deze intro is alvast niet met AI geschreven.
2: He's crazy.
0: Ja, misschien het compliment. Helaas niet meer onder ons. Hier is Dario G en Sunshiny. Goedemiddag.
1: Top, your summer beat.

0: vindt.
1: Wat zijn de meest gegoogelde woorden van deze dinsdagnamiddag? Ik heb het weer voor je opgezocht. Ik ben benieuwd of je er zelf ook op hebt gezocht.
0: Vandaag om
1: 1:50
0: werd massaal via Google gezocht naar
1: toelatingsexamens. Toelatingsexamens voor arts zijn dit jaar opnieuw gestart. En dit keer zijn ze doorgegaan op papier. Naar aanleiding van de fraudegevallen van vorig jaar. Hè. Volgens Jonas Brouwers, voorzitter van de examencommissie, is alles deze keer vlekkeloos verlopen. De strenge fraudemaatregelen hebben volgens hem gewerkt. Slechts een paar deelnemers werden betrapt. Een aantal met een gsm die aan het opzoeken waren. En één deelnemer, de slimmerik, droeg ook een smart glass. Maar die zijn dus onderschept.
0: En om
1: 3:10
0: werd gezocht naar
1: Tour de France. De hitte slaat ook enorm toe in de Ronde van Frankrijk, waar Pogacar heer en meester is. Maar het is belangrijk, blijft hij zeggen, om te eten tijdens de ronde. Een hongerklop is dan ook fataal in dit weer. Ook al heb je tijdens de hitte dan misschien minder honger. Dus ja, drinken is belangrijk, maar evenzeer belangrijk eten. Vandaag terug een vlakke rit. Dus iedereen kijkt uit naar de sprint van straks. Met Tim Merlier kan hij vandaag voor de derde keer winnen. Het zou mooi zijn.

0: Paul and What At and How I Feel.
1: Dit is Top.
0: Ik zei dat net, Tim Merlier gaat winnen vandaag. Valt een beetje te betwijfelen. Ik denk dat ik ergens verkeerd zat in de kalender, want sommige luisteraars melden het hier al, zoals Emily. Ja, het is helemaal geen vlakke rit vandaag in de Ronde van Frankrijk, maar net een zware bergetappe. Maar bo, je weet nooit dat de Tim meegaat over al die bergen en dat er toch nog wordt gesprint. Niets is zeker.
1: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
2: En zo'n grote badeend.
1: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen. Van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

0: Albania, Don't Be So Shy. Gael stuurt hier nog in de topraden BE app. Wouter, als Tim vandaag deze wint, dan is er iets serieus fout aan de hand. Ja, Tim zal de rit wellicht niet winnen. De zware bergrit, zoals gezegd, door het centrale massief. Tenzij al de rest natuurlijk een hongerklop krijgt. Kijk hoe het is onderweg met de langste vertragingen. Op dit moment, je verliest 20 minuten op de E17 tussen Waasmünster en Sint-Niklaas. Als je op een andere plaats een vertraging staat, is dat voor niet meer dan 15 minuten.
1: Go Yellow! Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
3: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Hé, hey, maat, zot word ik, jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
6: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
5: Ja, ik weet het.
7: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de shop tot de vloer, tot zelfs buitenterras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
5: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
7: Ha ja, ze bellen allemaal Tom Rotiers.
5: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.

0: Uit haar nieuwe album Dirty Blonde, Bebe Rexha was dat en New Religion.
1: Dit is Top. Het
0: is een nieuwe functie van ChatGPT. Je kan nu praten met ChatGPT. Het moet allemaal een pak natuurlijker worden daarvoor. Ik kan een vraag stellen aan ChatGPT. En als het goed is, dan gaat hij ook antwoorden natuurlijk. OpenAI is gestart met de uitrol van GPT Live. Een generatie van spraakmodellen voor ChatGPT. Ja, de vraag is, wat gebruik jij eigenlijk als AI-app? Is dat ChatGPT of werk je met AI via Google kan natuurlijk ook, Gemini of wat hebben we nog allemaal, Copilot van Microsoft, er is veel mogelijk. Of zeg je van nee AI, ik doe daar helemaal niet aan mee, dus laat me dat even weten met een berichtje in de topradio.be app. Welke app gebruik jij als je AI gebruikt? Er is de second voice bij Top, Let Me Be.

0: maken. Welke AI-applicatie gebruik jij vaak? Ik heb hier een overzichtje binnen in de Top Radio BE-app. En we gaan dat zometeen eens checken samen met jou.
1: Hallo, Key to Party. Kan ik je helpen? Yes, I speak a bit English, yes. Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor hens. Yes, voor parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be. Zeg, and do you or your friends want to work here? Send us a mailtje, eh?
2: Hey, mechanieker. Wil jij sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz?

0: Goals. Solliciteer nu op goalsjabeke.be en word deel van ons team. Rij je met een Mercedes? Dan ben je welkom voor onderhoud en herstellingen.
1: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
2: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
3: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
0: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
4: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
5: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske makrie voor in Ronsen.
0: Makrie in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makrie.be. Nu solde bij Makrie. Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton. Morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
6: Bommetje of rustige duik.
7: DM Zwembaden in Oostkamp. Van zwembad tot spa. Van onderhoud tot renovatie. Alles voor een zwembad in topvorm.
6: Meer info. dm-zwembaden.be.
8: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
9: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be. Ook voor chiptuning.
10: R-Dreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij R-Dreams Werktextiel.
11: Wat een verschil een beetje extra licht kan maken.
12: Met een glaswand van Glaswanden Online creëer je meer licht, meer ruimte en een stijlvolle uitstraling.
11: Ontdek de mogelijkheden voor je kantoor, douche of woonkamer op glaswandenonline.be.
13: Yo, gastjes, MC Drummer hier. Hort, heb je nu zo'n jopperduin van pijst? Goh, het is toch Danny? Ik wil meer verse lucht. Ah wel, misschien moet je bij Varobice Panels komen werken. Want bij Varobice Panels bouwden mee als schone grote daken. En hey, gezever, hé. Varobice Panels is op zoek naar dakwerkers en kraanmannen die liever een naam dragen dan een plastron. En hen hoogte vrees hem. En ze van Nieper of Poperingen, dan is het niet ver, hé. Kom maar af naar Varobice Panels. We hebben werk voor je. Varobicepanels.be voor meer info.

Welke AI-applicatie is nu de favoriet bij de toppers? Ruby stuurt hierin vanmorgen nog de vrouw gefopt met een foto dat ik kaal was na mijn kappersbezoek. Ja, dat is makkelijk natuurlijk. Stuur je gewoon een foto naar AI en zegt maak mij kaal. ChatGPT voor de win, zegt hij. Tibe stuurt me dan weer. Ik gebruik altijd Gemini van Google. Als dat niet doet wat ik vraag, dan schakel ik direct over naar ChatGPT. Lorenzo stuurt dan weer. Ik gebruik geen van allen wat betreft AI. Ik gebruik me gewoon een gezond boerenverstand. Ja, dat is ook een mogelijkheid. En DJ laat die nog weten. AI, daar doe ik niet aan mee. Alles wat ik moet weten, dat vraag ik gewoon aan mijn vrouw. Ze zegt dat ze altijd alles weet en het is nooit verkeerd.

Franka. Volgens mijn redactie betekent dat start maar. Ik moet wel even waarschuwen, het is dezelfde redactie die ook zei dat we vandaag een vlakke rit hadden in de Ronde van Frankrijk. Dus zelf beslissen wat je ervan gelooft. Het is Franky Rizzardo en de Shinjuku richting de Top Headlines. Goedemiddag, welkom bij Top.

0: Dit is Top.
1: Het is 5 uur met de tol van de zware brand van deze ochtend in Brussel. Top headlines. Lore heeft de details daarover.
2: Een goedemiddag. In Brussel worden de lichamen geborgen van de arbeiders die vanmorgen omkwamen bij de zware brand in het Oxygebouw. Dat is het vroegere muntgebouw waar een hotel, restaurants en kantoren in komen. Het is nog altijd niet duidelijk om hoeveel slachtoffers het gaat. Er is ook sprake van 6 vermisten. Je hoort Brecht Spijbroek van het Brusselse arbeidsauditoraat.
3: Er zijn momenteel 2 locaties, dat zijn 2 liftschachten met 2 liften die zich daar binnen in bevinden. En de vraag is waar de werknemers zich bevinden en of ze zich daarin alle 6 bevinden. Hoe alles is kunnen gebeuren is momenteel nog een groot vraagteken. De deskundigen zijn aangesteld om een onderzoek te voeren.
2: Die berging kan enkele uren duren. Volgens de Brusselse burgemeester Klose werden 250 arbeiders geëvacueerd. Ze waren met de renovatiewerken bezig in het gebouw.
4: Het is echt een drama voor mij en voor de hele stad. Het is zwaar. Het is spijtig genoeg. Het is veel slachtoffers. Maar het is een beetje te vroeg om te weten wie is de slachtoffers.
2: De oorzaak van de brand kennen we nog niet. Koning Filip en premier De Wever bezoeken nu de plaats van de ramp om slachtoffers en hulpverleners een hart onder de riem te steken. Op al maar meer plaatsen in Vlaanderen geldt een oppompverbod. Na Oost-Vlaanderen nemen nu ook West-Vlaanderen en Limburg maatregelen. Daar mag je geen water meer uit onbevaarbare waterlopen halen, omdat het waterpeil door de droogte maar blijft dalen. En omdat er niet meteen heel wat regen verwacht wordt, komt overmorgen de droogtecommissie samen. Expert Patrick Willems zit in die commissie.
5: Er gaan zeker bijkomende maatregelen genomen worden. Hè. Dus er is een mogelijke opschaling van code geel naar code oranje. Dat betekent dan bijkomende oppompverboden. Mm-hmm. En ook bijkomende maatregelen richting scheepvaart. Een spreuverbod is voorlopig nog niet aan de orde. Dus hier is wel de boodschap aan iedereen van kijk, wees zuinig, hè. Wees spaarzaam met dat schaarse water. Hè. Ga geen gazon besproeien.
2: Op sommige plaatsen is meer dan 2 maanden normale regen nodig om weer wat op een normaal niveau te komen. Marius Borg-Huybie, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, heeft de gevangenis verlaten. Hij mag de rest van zijn celstraf thuis uitzitten met een enkelband. Huybie kreeg vorige maand 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en partnergeweld. Hij ging wel in beroep tegen die straf. En kroonprinses Mette Marit heeft zelf het ziekenhuis mogen verlaten na haar longtransplantatie van half juni. Ze is 52 en ze lijdt aan longfibrose. Dat is een ziekte die ademhalingsproblemen veroorzaakt. Rode duivel Leandro Trossard verlaat Arsenal en trekt naar de Turkse topclub Beşiktaş. Dat hebben beide clubs bevestigd. Trossard tekent er een contract voor 4 seizoenen en zou er 7 miljoen per jaar verdienen. Beşiktaş betaalt zo'n 20 miljoen voor hem. Trossard is 31. Hij pakte vorig seizoen met Arsenal de landstitel in Engeland en hij was op het WK één van de beste duivels. Vanavond blijft het nog lang vrij zonnig en warm. Vannacht krijgen we minima rond 20 graden. Morgen veel zon en rond 33 graden. Donderdag hetzelfde weer. Vanaf vrijdag stijgt de kans op onweersbuien en wordt het wat koeler. In het weekend tot 27 graden.
1: Uitkijken voor een ongeval op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Berchem en Kennedy-Tol verlies je daardoor een kwartier op dit moment. E17 tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum ook een kwartier aanschuiven. Op een andere plaats in de vertraging dan mag dat niet meer dan 10 minuten duren.
0: Dit is Top. Wouter de Vries.
1: Straks de komkommerhit over een superbekend spel waar ze nu een televisieversie van hebben gemaakt. Eerst je keel gaat openzetten met Otto Knows.

Dua Lipa en Gel Fever, heel zeker als je lang in de zon hebt gelegen. Dit is Top. Ja, het is 5 uur geweest. Dan longt het einde van de werkdag toch al. Of misschien ben je al gestopt met werken. Nog even genieten van het zonnetje daar buiten. Ja, gelijk heb je natuurlijk. Hè. Zomerbar, barbecue, restaurantje. Maak er iets plezant van. Wat ook plezant is, is onze Shane Paul die zometeen weer komt zingen. Hit uit de Summer Bee 1000. Als je hem herkent, dan kan je weer een zomersprijzenpakketje winnen van mij. Don't

0: be with Kygo and Save My Love.
1: Amaika, Jamaica, Jamaica.
0: Amaika, het is weer tijd voor onze Shane Paul. En die gaat weer in zijn eigen versie in het Summer Beat 1000 hit zingen. Beetje Sean Paul stijl, maar dat heeft hij niet zo graag dat we dat zeggen. Het is zijn eigen versie eigenlijk. Tropical reggae vibe. En dan is het zo'n bekende hit. Maar toch is het altijd serieus nadenken van ja, wat zingt hij hier nu eigenlijk? Want gooit er zo zijn eigen sausje over. Ik ben benieuwd of het vanmiddag gaat lukken, maar mijn gouden raad is zoals steeds: zing hem mee. En dan kom je er vanzelf op. Te winnen valt weer een Mediterraans Apiro pakket. Met twee flesjes erin om extra te genieten deze zomer. Een Freshenet Solaris spritspakket, dat is het. Oké, maar nu even goed luisteren wat onze Shane Paul zingt. En dan mag je straks het antwoord insturen in onze app. Stop, we hebben de panfluit of zo vandaag. Ik heb nog geen enkel idee. Jij wel?

0: Jamaica, Jamaica, Jamaica.
1: Ah, Maika, ik zou bijna durven zeggen. Beter dan het origineel, maar volgens mij moet die geluid hebben. De bel, ja, toch zeker als je zei Shake That. En wat was het nog allemaal? Party Rock, ja, wat zei je daar allemaal? Bon, ik moet die niet allemaal weggeven natuurlijk. Dus we gaan vandaag gewoon voor titel en artiest. En de 15e die dat juist instuurt in de Top Radio BE-app, die gaat straks alle prijsjes winnen van mij. Dus kom maar door, denk even na en stuur maar in met een bericht. Top Radio BE-app. Alle succes voor jou. Lady nu. Lady Gaga.

0: Do the Dead Dance. Het kan maar één iemand als beste natuurlijk. En dat is Lady zelf. Hè. Peter stuurt hier in de Top Radio BE app. Is het The Underdog Project? Wat Shane Paul aan het zingen was. Nee, dat was geen juiste.
1: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
2: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
3: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
2: Nee, een schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
3: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
2: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: Reggie in de combo met Laura Tesoro, Bound to Be. Onze Shane Paul zong daarnet van... Party rock is into house tonight. Everybody just have a good time. De weggever niet normaal. Jamaica, Jamaica. Annabelle is eruit gerold en Annabelle is iets aan het doen wat weinig mensen doen op dit moment, denk ik. Je bent volgens mij de enige, nou, durf niet met 100% zekerheid te zeggen, maar een van de weinigen die dit doen met dit weertje. Wat ben je aan het doen, Annabelle?
1: Ik ben mijn badkamer aan het kruisen.
0: Alsjeblieft, zeg. Is dat gewoon even stof afdoen of is dat met nat en allemaal?
1: Ben nat. De hele rammetam.
0: Ja, jongens, ik stel dat altijd enorm uit.
1: Ja, bij mij ook, daarom dat het zo'n groot werk is nu.
0: Maar als het moet gebeuren, Annabel?
1: Wat zeg je?
0: Als het moet gebeuren...
1: Dan moet het gebeuren?
0: Ja, inderdaad, dat is een correct antwoord hier ook al. Ja. Maar bon, dat zoeken we natuurlijk niet voor het spelletje. Wat zou onze Shane Paul, denk je te weten?
1: Ik denk Party Rock Anthem van LMFAO.
0: En dat antwoord, Annabel, dat is 100%... Juist... Ja, jij wint alle prijzen. Het volledige Freshenet Solaris spritspakket. Ik heb het vanmiddag geproefd. Hou je van een beetje bitter?
1: Zeker.
0: Ja, lekker hoor. Heel lekker. We sturen het allemaal naar jou op. Hoe vond je onze Shane Paul? Heeft hij het goed gezongen of toch liever het origineel?
1: Nee, ik heb liever die versie. Ik heb nog een beetje staan dansen ook erop dan.
0: Van onze Shane Paul?
1: Ja, maar nu
0: moet ik even kijken naar de redactie. Ja. Is hij hier nog, Shane Paul? Is hij hier nog? Ze doen teken van niet.
1: Ja. Nee, mag ik hier komen optreden dan?
0: in jouw badkamer dan. Weet je trouwens waarvoor...
1: Ja, badkamer. Ja, ik wil hier nog...
0: Ja, ik wil nog even uitpakken met een weetje. Weet je waarvoor het staat, LMFAO?
1: Laughing my... fucking ass off.
0: Fucking ass off, sorry voor de vuile woorden. Ja. Dat is helemaal juist. Maar bon, we gaan dus het moeten doen met LMFAO. En dat gaat weer gal mee jou, een badkamer dat niet normaal is. We sturen de prijzen heel snel op. Bedankt om mee te spelen. Ik vond het plezant.
1: Ja, jullie bedankt.
0: Ja, dag.
1: Dank u, dag.

0: straks de komkommerhit. Eerst naar de weg. Zijn er nog vertragingen? Het antwoord daarop is een beetje. De Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Oost en Kennedy-Tunnel. 20 minuten, E17. 20 minuten tussen UZ, Gent en Deinze. Andere plaats in de vertraging. Max 10 minuten. Valt mee.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Lotto is op zoek naar voeten.
4: Hé? Voeten?
3: Die graag op grote voet leven.
4: Graag.
5: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
3: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
6: En na het eten erop.
7: C-c-mo.
3: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €9.500.000. Lotto, omdat het kan.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Haal vandaag nog jouw vloer in huis.

0: absolute hit van het mooie weer. Another Talk to You.
1: De komkommerhit.
0: Netflix komt met een nieuwe spelshow gebaseerd op het bekende bordspel Monopoly. Iedereen zal het wel al gespeeld hebben. Ze zoeken momenteel kandidaat, maar helaas enkel kan je deelnemen als je in Amerika woont. Het spel zal zich ook afspelen op het bekende Monopoly-bord. En je kan bijvoorbeeld ook bankroet gaan. We gaan er een passende track voor draaien voor dit komkommernieuws. En het wordt dan meteen de komkommerhit. Jij mag beslissen welke dat wordt. Maar het moet een linkje hebben met het nieuws natuurlijk. Ik denk aan, aan Game of Play ergens in de titel. Maar jij mag het beslissen, dus kom maar door met een goede plaats in onze app.

Madonna kon vertellen over haar nieuwe track, Danceteria. 67 jaar, doe het haar maar eens na. Er zit een rap in, dat moet ik een beetje denken aan Vogue, maar wil niets afdoen aan deze track. Vind hem leuk. En jij?

0: of renovatie?
1: Terras of poolhouse?
0: De Koning Shop en Isolatie got you covered.
1: Meer dan 30 jaar de experts in shop voor elk project. Vraag nu je offerte op maat via isolatievloer.be.
2: Nieuw, Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Mentos Vibes, een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes, it's a vibe.
3: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wieder richt een jong camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch ingedeeld. Moduvan. Wieder maakt je camionette een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
4: Met Attilex zie je nooit de draad kwijt. Met onze professionele kabels verbinden wij alles. Je toestellen, je installaties, zelfs hij mijn schoonmoeder. Allee, hou help me dat plezant blijven, hè. Atilex.be. Sterk in professionele kabels, snel in service.
3: Allee, serieus. Moduvan, Widerma, je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
5: Kansen krijgen op je werk.
6: Check.
5: Interesse in machines.
6: Check.
5: Goede werksfeer.
6: Yes.
5: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.
7: Zij, zie je al een keer naar Famiflora geweest?
8: Famiflora, het grootste tuincentrum van België. Alles voor huis, tuin en dier aan heel lage prijzen.
9: Famiflora.
8: Je moest groen en de pannen.
7: Minder varen dan dat je peest en alle dagen open.
10: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
11: Ja, vent, ik zie ik even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n sauna.
10: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
11: Sun wie?
10: Sun Systems.
12: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
11: Ja, chique ding is dat, hè.
10: Sun Systems. Ja, hallo maat.
13: Sleep World.
14: Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
15: Die verlangt alweer om te gaan slapen, want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
16: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.

0: 1989 op de festivals Lost Frequencies, Tempered Trap en Sweet Disposition.
1: De komkommer hit.
0: Het ging over Monopoly, bekende bordspel, wat nu ook een tv-varianten zal krijgen op Netflix. Wel met Amerikaanse deelnemers, helaas. Belgische deelnemers zijn niet welkom in dat spel. Maar bon, we gaan er een passende track voor draaien. Wat past er bij dit komkommer nieuws als komkommer hit? Is van alles ingestuurd in onze topradio BE-app, zoals Lindsay ging voor deze link. Monopoly draait rond geld natuurlijk. Dirty Cash had het kunnen zijn. Er is ook Peter met zijn voorstel hier, Lucas en Steve.
2: I want you close, you are the one I gotta
0: hold. I want it all, ja, dat is toch de opzet van Monopoly.
2: When you come around,
0: en Steve kwam hier nog met een ander gezelschapsspel af. En suggestie, ja, een beetje pittiger wellicht. Russian Roulette.
3: Russian Roulette.
0: Ja. Mooie inzendingen allemaal, maar uiteindelijk ga ik nog een andere track bekronen tot de komkommerhit vanmiddag. En dat is het voorstel van Christophe. Play the game, het is ook nog een zomersplaatje. Hier is

Enkel de allerbeste en allergrootste summerbeats bij Top. Calvin Harris en Jazzy Satisfy. En nu een nummer voor iedereen die een zwembad heeft. Dat is toch een nummer dat ze altijd draaien in die all-in resorts bij de waterspelletjes. Magic in the Air van Magic System. Zeg, is er hier geen volk aan het luisteren?

0: Dit is Top.
1: 6 uur bij mij en bij jou. En Lori is er komen bij zitten met de top headlines. Starten met de brand in Brussel.
2: Een goede avond. In Brussel is de civiele bescherming bezig met de berging van de lichamen van de arbeiders die vanmorgen omkwamen bij de zware brand in het Oxygebouw. Het is nog altijd niet duidelijk om hoeveel slachtoffers het gaat. Er is ook sprake van 6 vermisten en zeker 2 zwaar gewonden. Je hoort Brecht Spreibroek van het Brusselse Arbeidsauditoraat.
3: Er zijn momenteel 2 locaties, dat zijn 2 liftschachten met 2 liften die zich daar binnenin bevinden. En de vraag is waar de werknemers zich bevinden en of ze zich daarin alle 6 bevinden. Hoe alles is kunnen gebeuren is momenteel nog een groot vraagteken. De deskundigen zijn aangesteld om een onderzoek te voeren.
2: Die berging kan nog een hele tijd duren. Volgens de Brusselse burgemeester Klose werden 250 arbeiders geëvacueerd. Ze waren met renovatiewerken bezig in het gebouw.
4: Het is echt een drama voor mij en voor de hele stad. Het is zwaar. Het is spijtig genoeg. Het is veel slachtoffers. Maar het is een beetje te vroeg om te weten wie is de slachtoffers.
2: De oorzaak van de brand kennen we nog niet. Koning Filip en premier De Wever hebben de plaats van de ramp bezocht om slachtoffers en hulpverleners een hart onder de riem te steken. Op al maar meer plaatsen in Vlaanderen geldt een oppompverbod. Na Oost-Vlaanderen nemen nu ook West-Vlaanderen en Limburg maatregelen. Daar mag je geen water meer uit onbevaarbare waterlopen halen, omdat het waterpeil door de droogte maar blijft dalen. En omdat er niet meteen veel regen verwacht wordt, komt overmorgen de droogtecommissie samen. Expert Patrick Willems zit daarin. De situatie is nog niet kritiek, maar stilaan wel zorgwekkend, zegt hij.
5: We verwachten echt wel bijkomende oppompverboden voor alle provincies van Vlaanderen. En we zien ook langs grote kanalen, en denk maar aan het Albertkanaal, dat die eigenlijk ook al naar heel lage pijlen aan het evolueren zijn. Dat betekent dan dat er maatregelen moeten komen richting scheepvaart. Plus, ja, 40% van alle drinkwater in Vlaanderen komt uit dat Albertkanaal.
2: Dus we moeten ook zuinig zijn met ons drinkwater. Op sommige plaatsen zou het al meer dan 2 maanden goed moeten regenen om het waterniveau weer op een normaal niveau te krijgen. Tadej Storup wordt de nieuwe trainer van Racing Genk. Hij volgt er Nicky Haaien op die naar Burnley in Engeland vertrokken is. Storup was 6 jaar geleden al even trainer in Genk en daarvoor ook bij AA Gent. Hij is 56 intussen. Tot vorige maand was hij coach in Egypte. Wereldkampioen Tadej Pogacar heeft de 10e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Een pittige etappe met meerdere beklimmingen in het Centraal Massief. Pogacar finishte alleen. Een halve minuut later werd Remco Evenepoel knap 2e. Hij reed kort voor de strepen weg uit een groepje achtervolgers.
6: 2e geworden, dus tevreden daarmee. Ik had even een moeilijk momentje in de vallei. Maar daarna wil ik gewoon blijven met tempo rijden en blijven vechten. Dus teruggekomen in de afdaling en ik had wel nog iets over de sprint blijkbaar, dus tevreden.
2: De Fransman Paul Sexas werd 3e, de Deen Jonas Vingegaard pas 7e. Pogacar verstevigt zijn gele leiderstrui en Evenepoel is 3e in het algemeen klassement. Vanavond blijft het nog lang vrij zonnig en warm. Vannacht krijgen we minima rond 20 graden. Morgen veel zon en rond 33 graden. Donderdag hetzelfde weer. Vanaf vrijdag stijgt de kans op onweersbuien en wordt het wat koeler. In het weekend tot 27 graden.
1: Yes, het is een vakantie op de weg en dat merk je ook E17. Daar een vertraging van 20 minuten tussen de UZ Gent en richting Deinze, richting Kortrijk is dat. En de Antwerpsring richting Gent tussen Deurne en Antwerpen Centrum een kwartier. Op andere plaatsen in de file max 10 minuutjes.
0: Dit is Top. Wouter de Vries.
1: Straks kan je nog tickets winnen voor een leuk festival in het Antwerpse. Starten doe ik in dit uur met Martin Garrix en Ed Sheeran.

Maite de Dekker en haar versie van Align Align. Goedenavond, 30 graden nog steeds op de thermometer en we gaan er hier nog iets plezant van maken, laatste uurtje van de show. Zometeen natuurlijk nog eens vooruitblikken naar de eerste halve finale in het WK voetbal. Frankrijk tegen Spanje is dat, of course. En zometeen kan je ook nog festivaltickets winnen voor een leuk festival in het Antwerpse. En natuurlijk de allerbeste summerbeats voor jou. Achter het stuur in de auto, als je gedaan hebt, het werken naar huis aan het rijden. Of misschien al thuis, geniet van Bob Sinclair.

0: Het zonnetje spat er vanaf van de nieuwe Harry PFR. Dat was Sola. Top. Your Summer Beat. Leukste dancefestivals, die volg je allemaal bij Top deze zomer. En als je nog geen plannen hebt voor zaterdag 1 augustus, dan ga ik daar snel verandering in brengen. Geef nu 2 duo-tickets weg voor Ten Dance in Capelle. Het enige wat jij moet doen daarvoor, dat is deze vraag beantwoorden. Welke DJ zal Ten Dance dit jaar afsluiten? De line-up die staat al online, dus je kan even spieken op hun website. Weet je het antwoord? Stuur het dan nu in de Top Radio BE-app. De computer zal er zometeen een winnaar uitpikken. En misschien ben jij dat.
1: Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a

0: Tendance Festival. Festival met retro, techno en EDM. Maar wie is de laatste op de line-up? Dat heb ik van je nodig als je een duo-ticket wil winnen. Een tipje is, ga even kijken op de website van Tendance. Vind je het makkelijk terug, hoor? Ja, je moet er een klein beetje iets voor doen.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.

0: is top.
1: Wie is de gelukkige geworden van een duo-ticket voor Ten Dance Festival op 1 augustus? Het is Lisbeth, want Lisbeth wist hier wel degelijk het juiste antwoord. Wie gaat er de mainstage afsluiten? Koen. Koen, inderdaad, is een correct antwoord. Proficiat. Tickets zijn onderweg, Lisbeth.
0: Dit is top.
1: En deze muziek ook. Daddy Yankee, eerst Marshmallow en Jerry Roll. Holy Water.

0: Alma, niet op de buitenring van Brussel. Er is een ongeval gebeurd ter hoogte van Jette. Vanaf Grimbergen ben je 40 minuten kwijt. E17 nog steeds trager tussen het UZ van Gent en de Pinte, 20 minuten. En ook 20 minuten ring van Antwerpen tussen Antwerpen-Oost en Antwerpen-Centrum. Op een andere plaats in een vertraging terechtgekomen, dan mag dat niet langer duren dan 10 minuten.
1: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
2: 500?
1: Schatje, dat is 25 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
1: Sst, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Allee, jong. Gracias, Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo 2 plus

Straks ook loco op het veld. WK voetbal, eerste halve finale komt eraan. Frankrijk-Spanje meteen al een kraker van formaat. 9 uur in Dallas. En Jamal van Spanje zal er een beetje zijn verjaardag vieren. Hij werd gisteren 19 jaar. En de vraag is ook, zal Mbappé scoren? Hij is momenteel topscorer samen met Messi. Ze scoorde al elk 8 doelpunten op het WK. Maar ja, wat denk jij ervan? Wie gaat er door? Wie wint er vanavond, Frankrijk of Spanje? Laat ons dat eens bekijken in de Topradio BE-app. Stuur maar in, hè. Voor wie ga jij supporteren? Frankrijk of Spanje? Wie mag er winnen en naar de finale gaan? Laat maar komen, berichtjes in onze app. Er is Spiller, Groove Jet, erachteraan nog Thomas Gray en Rumors.

0: Thomas Gray en Rumors. Geruchten genoeg over de eerste halve finale, Frankrijk-Spanje. Maar ik vroeg het aan jou, hè. Wie gaat er winnen? Jori stuurt hier in de app Frankrijk. Christina, of Christa liever zegt Spanje. Olé. Kiel, liever Spanje dan de Franse arrogantie. Jury, die zegt ook al Spanje. Kurt ook Spanje. Regina, zeker niet de Frans. En Michael zegt, ja, de meesten zullen Frankrijk zeggen, maar ik zeg ook Spanje. Een sterkere en betere ploeg. Allee, als dat zo uitkomt, dan gaan we er straks eentje mogen opdrinken, hè. Dos cervezas, por
1: favor. Wilt je uw appartement aan zee verkopen? Doe dat dan niet via een briefje in een fles. Ah nee, dat doet met Immoblauw. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
2: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex... Bloedmooi.
3: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex.

0: voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
1: Zij, zie je al een keer naar Famiflora geweest?
2: Famiflora, het grootste tuincentrum van België. Alles voor huis, tuin en dier aan heel lage prijzen.
3: Famiflora.
2: In Moeskroen en de Pannen.
1: Minder varen dan dat je peest en alle dan ook.
3: Sleepwalk.
4: Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
5: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
6: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.

0: zometeen.
1: Straks na 7 uur op Top.
0: Nieuwe aflevering van de Summer Beat 1000 Shuffle. Dat is de ideale playlist. Voor als je aan het luisteren bent op het terrasje, met vrienden of gewoon ook in de auto of op je werk. Voor iedereen wat wil. Alle Summer Beat 1000 hits in de shuffle versie. En naar goede gewoonte laat ik er altijd al eentje horen waarmee we zometeen starten aan de Top Headlines. En dat is meteen een bekende. Toch zeker dankzij die sample van U2 die erin zit. LMC en Take Me To The Clouds Above. Ik wens je nog een prettige avond hier bij Top.

0: Een goede avond. In het Oxygebouw in Brussel is nu ook het lichaam van een zesde slachtoffer geborgen, na de zware brand daar. Alle slachtoffers lagen in één van de twee liften die naar beneden waren gestort. De civiele bescherming gaat ook de tweede nog openbreken om te zien of er nog meer slachtoffers zijn. Er was vooraf wel sprake van zes vermisten. Je hoort Valentina Marocchi van het Arbeidsauditoraat in Brussel.
1: Zo snel mogelijk gaan wij over tot de identificatie van de lichamen, het informeren van de families. En dan de volgende dagen gaat dan het onderzoek verder verlopen dat er nog de expert brandveiligheid gaat sowieso terug op ter plaatse komen. De toezichtsvelden op het werk en eventueel ook nog andere experten op andere technische vlakken.
0: Zeker twee mensen raakten zwaar gewond bij de brand. Die brak vanmorgen uit tijdens renovatiewerken in het gebouw. De oorzaak kennen we nog niet. Het waren effectief agenten van de immigratiepolitie ICE die gisteren een man van 26 van Colombiaanse afkomst doodgeschoten hebben in de Amerikaanse staat Maine. Dat schrijven Amerikaanse media. Gisteren was dat nog niet duidelijk. De man zou aan het werk geweest zijn als pakjesbezorger toen ICE hem wilde tegenhouden. Een van de agenten schoot daarop vier keer op de man. Volgens ICE wilde hij zijn wagen als wapen gebruiken, maar op videobeelden zien we toch iets anders. Zoals dat bij eerdere incidenten met ICE ook al het geval was. De DNS doorroep wordt de nieuwe trainer van Racing Genk. Hij volgt er Nicky Haaien op, die naar Burnley in Engeland vertrokken is. Doorroep was 6 jaar geleden al even trainer in Genk en daarvoor ook bij AA Gent. Hij is 56 intussen. Tot vorige maand was hij coach in Egypte. Wereldkampioen Tadej Pogacar heeft de 10e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Een pittige etappe met meerdere beklimmingen in het Centraal Massief. Pogacar finishte alleen. Een halve minuut later werd Remco Evenepoel knap tweede. Hij keerde kort voor de streep terug in een groepje achtervolgers en sprintte zelfs nog weg.
2: Tweede geworden, dus tevreden daarmee. Ik had even een moeilijk momentje in de vallei, maar daarna wel gewoon blijven met tempo rijden en blijven vechten. Teruggekomen in de afdaling en ik had wel nog iets over de sprint blijkbaar, dus tevreden.
0: De Fransman Paul Sexas werd derde, de Deen Jonas Vingegaard pas zevende. Pogacar verstevigt zijn gele leiderstrui, Evenepoel is derde in het algemeen klassement. Vanavond blijft het nog lang vrij zonnig en warm. Vannacht krijgen we minima rond 20 graden. Morgen veel zon en rond 33 graden. Donderdag hetzelfde weer. Vanaf vrijdag stijgt de kans op onweersbuien en wordt het wat koeler. In het weekend tot 27 graden.

0: www.linat.be.
1: Go Yellow!
2: Woehoe! Mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
3: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
2: Nee, een schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met puur en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
3: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
2: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: Zot word ik, jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
1: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
0: Ja, ik weet het.
2: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de shop tot de vloer, tot zelfs buiten terras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
0: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
2: Ha ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
0: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.
3: Dit is Top. We make your move. Summer Beat. 1000 Shuffle.

0: Zo, zie je al een keer naar Famy Flora geweest?
1: Famy Flora, het grootste tuincentrum van België. Alles voor huis, tuin en dier aan heel lage prijzen.
2: Famy Flora.
1: In Moeskroen en de Pannen.
0: Minder varen dan dat je peest en alle dagen open.
3: Dit hoor je op Topschaal.

0: Headlines.
1: Een goede avond. Er zijn 6 lichamen geborgen na de zware brand in het Oxygebouw in Brussel. Ze lagen allemaal in 1 van de 2 liften die naar beneden waren gestort. Er was vooraf sprake van 6 vermisten. Toch gaat de civiele bescherming ook de tweede lift nog openbreken, om zeker te zijn dat er niet nog meer slachtoffers zijn. Je hoort Valentina Marocchi van het Arbeidsauditoraat in Brussel.
2: Zo snel mogelijk gaan we over tot de identificatie van de lichamen, het informeren van de families. En dan de volgende dagen gaat dan het onderzoek verder verlopen dat er nog de expert brandveiligheid gaat sowieso terug ter plaatse komen. De toezichtsvelden op het werk en eventueel ook nog andere experten op andere technische vlakken.
1: Zij gaan onder meer de oorzaak van de brand onderzoeken. Een record aantal Vlaamse kinderen gaat deze vakantie naar een zomerschool. Het zijn er bijna 22.000 of ruim een vijfde meer dan vorig jaar. Ze krijgen gratis extra lessen voor vakken waar ze het moeilijk mee hebben. Vlaams onderwijsminister Zuhal Demir.
3: Het is vaak dat de school de kinderen doorverwijst naar de zomerscholen, waar dat we zien dat er toch nood is aan vooral taal, spelling, grammatica, lezen ook, maar ook wat wiskunde. En het fijne is dat we 2 weken met die kinderen aan de slag gaan. 2 weken maken een wereld van verschil voor deze kinderen.
1: In heel Vlaanderen organiseren 116 steden en gemeenten zomerscholen. De transfer van rode duivel Jurrie Tielemans naar Manchester United is rond. Hij tekende er een contract voor 5 seizoenen. Man U betaalt 41 miljoen aan Aston Villa, waar Tielemans 3 seizoenen speelde. Tielemans is 29. Vanavond blijft het nog lang vrij zonnig en warm. Vannacht krijgen we minima rond 20 graden. Morgen veel zon en rond 33 graden.

0: zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
1: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
2: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.

Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move.

0: Nieuws.
1: Een goede avond. Geen vuurwerk dit weekend op het festival Tomorrowland. Het gevaar voor natuurbranden is te groot door de hitte en de droogte. Dat hebben de burgemeesters van Boom en Rumst beslist na een advies van de brandweer. Journaliste Demi van den Heden.
2: Geen vuurwerk, geen pyrotechnisch materiaal, geen vlammenwerpers enzovoort, omdat het gewoon te droog is. Tomorrowland vindt plaats in de Schorre, dat is een natuurgebied. Ze willen niet het risico nemen dat daar plots brand zou uitbreken. Zeker ook omdat die brand van vorig jaar, waarbij het hoofdpodium volledig is afgebrand, nog heel vers in het geheugen ligt.
1: Ook op Camping Dreamville is vuurwerk verboden. Donderdagochtend zitten de veiligheidsdiensten nog een laatste keer samen. De federale regering heeft een plan van minister van Overheidsbedrijven Vanessa Mats om fors te besparen bij Bpost van tafel geveegd. Mats stelde voor om 30 kantoren en 500 postpunten te sluiten. Maar dat is niet naar de zin van die andere, vooral Vlaamse regeringspartijen. Politiek journalist Karel Latré.
3: Dat er van de 30 te sluiten kantoren 26 in Vlaanderen moeten sluiten. Want ja, er zijn grotere gemeenten, grotere steden ook in Vlaanderen, versus dan de vele kleine gemeenten in Wallonië die postkantoren zouden kunnen behouden. En dat is niet gepikt, zeg maar, bij de Vlaamse partijen in de regering.
1: Mats moet 50 miljoen euro besparen bij Bpost. Ze zal dus met een nieuw plan moeten komen. En er komen dan toch geen heffingen van 20% voor schepen in de zeestraat van Hormuz. Amerikaans president Trump kondigde die gisteren aan, maar trekt ze weer in. Zulke heffingen zijn ook in strijd met het internationaal recht. In ruil wil Trump handelsdeals sluiten met alle golfstaten afzonderlijk. Vanavond nog lang warm, vannacht minima rond 20 graden, morgen veel zon en rond 33 graden.

Your summer beat. Dit is top. Top.